0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Wervik in West-Vlaanderen is een illegale raveparty vermeden. Die zou het hele weekend duren, maar nadat de plannen uitlekten, verbood de burgemeester het feest in de deelgemeente Kruiszeke. Gisteren waren daar ook al geruchten over. De gemeente kondigde donderdagavond al aan dat de brug met het Franse Wervik Zuid vrijdagavond zou worden afgesloten uit veiligheid. En nu blijkt dus waarvoor. In Peru heeft het leger meer dan 650 mensen bevrijd die vastzaten na een aardverschuiving en hevige regen. Een belangrijke weg raakte geblokkeerd. Er werden 3 helikopters ingezet om mensen weg te halen via een luchtbrug. Er is ook water en voedsel uitgedeeld. En op het WK hockey hebben onze Red Lions de mannen niet kunnen winnen van Australië. Het werd 1-1. De Lions kropen door het oog van de naald. In de allerlaatste minuut werd een tweede goal van Australië nog afgekeurd. Speler Alexander Hendricks.
3: We balen echt dat we met 1-1 van dit veld gaan. Want ik denk dat we ze volledig wegspelen. Tweede helft domineren we, ze hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt hij niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen. Maar het is een jammer resultaat.
2: De Red Lions staan met 1 punt laatste in hun groep. Morgen moeten ze winnen van Spanje voor een plek in de halve finales. De dag start met buien in het westen, later ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen ook 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon bij 23 graden. Dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er is opnieuw gifstof gevonden in poeder voor babymelk, dat schrijft de Standaard. In januari moesten voedingsmerken Nestlé, Danone en Lactalis poeder terugroepen in Europa omdat er giftig ceruliede in zat. 8 Vlaamse baby's werden toen ziek. In Polen werd deze week opnieuw voeding teruggeroepen door de aanwezigheid van die stof in Nanoptipro. Volgens Nestlé gebeurt dat preventief en gaat het om zo'n minimale hoeveelheid dat het poeder wel aan de wet voldoet. In Oekraïne zijn vannacht zeker 2 mensen overleden bij Russische aanvallen. En er vielen gisteren ook 16 doden bij een aanval in een drukbezochte winkelcentrum in het centrum van het land, in de geboortestad van Oekraïns president Zelensky. Reddingsteams vonden daar vannacht zeker 130 gewonden. Op het WK hockey in eigen land hebben onze Red Lions de mannen 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Speler Arthur van Doorn is teleurgesteld.
3: Zeker als je naar de tweede helft kijkt, hebben we eigenlijk gewoon best wel geweldig hockey laten zien. Denk oldschool Red Lions. Heel veel aanvallende kwaliteiten, heel veel snelheid, heel veel ballen gewonnen. Genoeg kansen. 2-3 balletjes die langs de tweede paal dwarrelen, die er net niet ingaan. Dus ja, ik denk dat we gezien het spelbeeld eigenlijk een beetje meer hadden gehoopt.
2: Morgen moeten de Belgen winnen van Spanje voor een plek in de halve finales. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. De dag start met buien in het westen, later ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen ook 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon, 23 graden. En dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
4: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
5: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
6: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
5: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
6: Wie is dat? Ook een kinesist?
5: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
7: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
8: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
9: Aha. Minerva.

have often walked down this street before.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veuren wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet meer hebben ze nog een keer.
1: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Canada voert importheffingen in voor de VS. Dat heeft Canadees premier Mark Carney aangekondigd. Nadat handelsgesprekken tussen beide landen gisteravond zijn afgesprongen. Volgens Carney voerde de VS last minute oneerlijke en onhaalbare aanpassingen door. En dus heeft hij het overleg gestopt. De VS heft 50% invoertax op Canadese goederen. Canada zal even hoge taksen heffen, maar dus voor Amerikaanse producten. In Mannheim in Duitsland zijn 35 agenten gewond geraakt bij een voetbalderby. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern om de beker. Bij de start van de match werd er meteen vuurwerk afgestoken. Er werd ook met bekers en fakkels gegooid. En er ontstond een vechtpartij na de match. De politie reageerde met pepperspray. Van de 85 gewonden moesten er 8 naar het ziekenhuis. En verschillende supporters zijn opgepakt. In Oekraïne vielen gisteren zeker 16 doden bij een aanval in een drukbezocht winkelcentrum in het centrum van het land, in de geboortestad van Oekraïns president Zelensky. Er zijn ook zeker 130 gewonden, onder hen 23 kinderen. Verschillende mensen zijn ook nog vermist. En nog in Oekraïne zijn vannacht ook zeker 2 mensen overleden bij Russische droneaanvallen. Er is opnieuw gifstof gevonden in poeder voor babymelk, dat schrijft de Standaard. In januari moesten voedingsmerken Nestlé, Danone en Lactalis poeder terugroepen in Europa omdat er giftig ceruline in zat. 8 Vlaamse baby's zijn toen ziek geworden. In Polen werd deze week opnieuw voeding teruggeroepen door de aanwezigheid van die stof in Nanoptipro. Volgens Nestlé gebeurt dat preventief en gaat het om zo'n minimale hoeveelheid dat het poeder wel aan de wet voldoet. Op het WK hockey in eigen land hebben onze Red Lions de mannen 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. En daardoor moeten ze morgen winnen van Spanje om nog in de halve finales te raken. De match was een teleurstelling, zegt Alexander Hendrik.
4: We balen echt dat we met 1-1 van dit veld gaan. Ik denk dat we ze volledig wegspelen. De tweede helft domineren we, hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt die niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen. Maar het is een jammer resultaat.
3: Op het WK paardrijden in Duitsland hebben onze springruiters zilver gepakt in de teamcompetitie. De Red Musketeers, zoals dat team heet, eindigden na Duitsland, dat dus het goud pakte, en Groot-Brittannië pakte brons. Met het zilver plaatst ons land zich ook meteen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. De dag start met buien in het westen, later dan ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen opnieuw 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon bij 23 graden. En dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03-230-59-39.
7: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
9: Merci, Mobiep.
10: Aha, aha, aha. Minerva.
11: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen. Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
12: Hey, goedemorgen allemaal luisteraars van Radio Minerva. Het is de voorlaatste dag van onze top 1000. En je ziet het en je voelt het aan alles. Alle hits worden groter die we nu gaan spelen. Gisteravond waren we gestopt op 270 met Paul Anka en You Are My Destiny. Maar eerst nog even dit.
13: Verdwenen uit de Radio Minerva top 1000.
14: Oh.

0: Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.
1: En we beginnen met een firme stijger van 452 naar 269. Meneer Viltura, Agent Vlaanderen, mijn...

een gedeelte van Vlaanderen schijnt nog de zon, maar aan de zee is het al aan het regenen. Maar dat zou dan ook wegtrekken. Het zou vandaag toch een beetje zonnig worden. Vlaanderen, mijn land, dat was Vultura van 452 naar 269 in onze top 1000. U weet het, luisteraar, u kan nog altijd bellen naar ons Maria Elvis om wat dan ook te zeggen of wat te vragen. Je weet dat we morgen in onze feesttent de laatste 100 gaan presenteren live en dat u er kunt bij zijn. Dus, je weet wat te doen staat morgen, hè? Verder met onze top 1000. En hoe dichter we naar de nummer 1 gaan, hoe groter de hits worden. Dit is Mighty Sparrow, Sparrow Lee en Only

Van 336 naar 268, deze Mighty Sparrow en Byron Lee met Only a Fool Breaks His Own Heart. Het zijn bijna allemaal stijgers die ik vandaag kan aanmelden, luisteraar. Dus zet je schrap, want ook dit gaat naar boven. Het is te zeggen, van 303 naar 267 in onze lijst. Deze Marc Arion is een Cathy. Welkom bij de top 1000.

Plots is het ineens gedaan, dat liedje. Hè? Hij is Marc Arion met zijn Cathy Cathy uit 1966. En ook hij stijgt van 336 naar 267. En dan nu gaan we onze grote hoed opzetten, onze cowboyhoed. We gaan naar John Denver. We gaan naar de Country Roads. Hè? Take me home, the Country Roads. 266 is dit.

0: En ook hij stijgt van 280 naar 266. Deze John Denver met Take Me Home Country Roads.
1: Heel de dag jouw favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.

Even voor de verandering, deze plaat gaat achteruit van 152 naar 265. Een nummer uit 1974 van die legendarische Hollies Hall. And all I need is the air that I breathe. Kijk eens aan, dan cha-cha-cha op u.

0: Deze man gaat er ook op vooruit van 340 naar 264 uit 1960. Deze Bobby Rydell met Sway With Me.
1: 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. I can see clearly now, the rain is gone. Dit is de beste week voor jouw radio. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.

0: Niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg, Doris, heb je nou niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

hem numigbas. Die dotte van moeder in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat om me knacht. Maar toen kreeg ik die gang.

en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: lieve Charlotte. En modderige Bas. Met een dotte van modder. Wonen in mijn jas.
1: Een liedje dat op het lijf is geschreven van Maria Elvis en Danny van Tichelen. Twee motten die hier in de Radio Minerva Studio zitten. Je hoort het Doris natuurlijk op 263. Hij zakt wel van 151. Het is een nummer uit 1957 en het wordt het meest gedaan bij de playbackshow. Ik herinner me nog altijd dat ik in de dienstencentra's moest spelen en er was een playbackshow. Dit nummer was er altijd bij van Doris. We gaan verder met onze top 1000 op 262. Dan Tom Jones. En it's not unusual. Welkom allemaal. Goedemorgen.

Ook hij zakt een beetje van 207 naar 262. Deze Tom Jones en It's Not Unusual. En deze madame is ondertussen 83 jaar. En ze is nog altijd alive and kicking. En ze woont in Blankenbergen. Deze Marva.

Rode rozen in de sneeuw. En natuurlijk ook deze herinneringen. Ze strandt op 261 en ze kwam van 156, deze Marva. Dit is nummer 260, Charlie Rich.

John Lee Rich met Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? Het is een ferme stijger van 659 naar 260. Hij stierf aan een longembolie op 62-jarige leeftijd, tijdens Charlie Rich in 1995.

Het is voor de tweede keer dat we hem tegenkomen in dit uurtje. Daarnet hoorde je hem nog met It's Not Unusual of 262. En nu komt hij er al terug piepen. Deze Tom Giles met zijn Boy From Nowhere op 259. Hij stijgt er wel mee van 381 naar die 259. En dit is onze eigenste Adamo op 258. Mijn con les roses. Bonjour à tous.

0: Hij stijgt van 420 naar 258, deze Adamo met Con les Roses. En de volgende dame, die komt uit Rotterdam.
1: 1000 keer jouw keuze.

0: Het was haar allereerste grote succes van deze dame, deze Anita Meijer. Ze zit op 257 in onze top 1000 en ze komt van 553. En ze had natuurlijk heel wat successen met deze man. Het toeval wil dat hij direct naar haar komt. Deze Litouwers, wat een mooi nummer van hem op 256. It's raining in my heart.
1: It's raining in my heart. The sun don't shine for me. It's raining in my heart when you're not here with me.

0: een van die mooiste nummers die, vind ik, persoonlijk Litouwen zo gemaakt heeft. Deze It's Raining in My Heart van 272 naar 256. En dit wordt ons de laatste in deel 1 van deze Top 1000.
1: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

Wij zaten in 1960 luisteren met deze Ray Peterson. And Tell Laura I Love Her. Stijgt van 305 naar 255. Daar zijn we aangekomen. Tijd om even te pauzeren, te luisteren naar de reclame en het nieuws. En een afspraak maken voor deel 2 van deze top 1000 op de voorlaatste dag. Je weet, morgen is het de grote finale. Dan gaan we eindelijk weten wie er op de nummer 1 staat, zo rond de uur of 6 morgenavond. Om 12 uur morgenmiddag beginnen we al aan, live in onze feesttent. Zorg dat je erbij bent, we gaan even wennen met van alles en nog wat. En uiteraard ook met een goede muziek, hè? Ja. Tot zo dadelijk.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter, goed er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Het is tijd voor de tweede ronde van de Vlaamse start- en eikingstoetsen. Bijna 3.900 kandidaten doen mee in één van onze unies. Eikingstoetsen worden aangeraden. Starttoetsen zijn verplicht om je te kunnen inschrijven, zegt Tine de Laat, de coördinator van de start- en eikingstoetsen bij de KU Leuven.
9: Zodra dat je hebt deelgenomen, kan je sowieso inschrijven in de opleiding. Maar als je niet geslaagd was voor de starttoets die hoort bij de opleiding, dan zal je wel een verplichte remediering moeten volgen. Want het fenomeen dat je nu bij een tweede ronde hebt, is dat je ook studenten hebt die opnieuw deelnemen, omdat ze bijvoorbeeld een vorige keer niet geslaagd waren.
8: Bij de vorige ronde in juli was ongeveer de helft van de deelnemers geslaagd. De Mechelse burgemeester Bart Somers heeft er zelf voor gezorgd dat zijn secretaresse meer loon kreeg. Dat heeft de morgen ontdekt. De vrouw staat officieel op de loonlijst van de politie, maar nam daar 26 jaar geleden politiek verlof om voor Somers te werken. Na zijn terugkeer uit de Vlaamse regering naar Mechelen zou de vrouw minder gaan verdienen, maar dat vond Somers dus niet gepast, waarna haar functie bij de politie, die ze dus niet deed, zou aangepast zijn zodat haar loon kon stijgen. Canada voert importheffingen in voor de VS. Dat heeft Canadees premier Mark Carney aangekondigd, nadat hij geen akkoord vond met de VS over de importtaxen die zij wilden opleggen. Volgens Carney voerde de VS last minute oneerlijke en onhaalbare aanpassingen door. En dus heeft hij het overleg gestopt. De VS heft 50% invoertax op Canadese goederen. Canada zal even hoge taksen heffen, maar dus voor Amerikaanse producten. In Mannheim in Duitsland zijn 35 agenten gewond geraakt bij een voetbalderby. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern om de beker. Bij de start van de match werd er meteen vuurwerk afgestoken. Er werd ook met bekers en fakkels gegooid en er ontstond een vechtpartij na de match. De politie reageerde met pepperspray. Van de 85 gewonden moesten er 8 naar het ziekenhuis. Verschillende supporters zijn opgepakt. In ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. En op het WK-hockey moeten onze hockeymannen morgen winnen van Spanje om in de halve finales te raken. De Red Lions speelden gisteravond 1-1 gelijk tegen Australië. En dat is een serieuze teleurstelling, zegt speler Tom Boon.
10: We hebben Australië, denk ik, gedomineerd van begin tot einde. Veel meer gecreëerd dan hun. Maar de bal ging net niet in. Het groot geluk dat we vandaag hebben is dankzij Spanje dat we nog in de koers zitten voor de halve finale.
8: Want doordat Spanje won van Duitsland, kregen de Lions weer wat meer kansen. De dag start met buien in het westen, later ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen ook 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon bij 23 graden. En dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
11: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. in zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
2: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: Dag Robert, storen we niet?
13: Nee, kom binnen.
12: Onze kleine is roekbaar.
13: Hallo.
12: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
13: Allee maar, dat past toch nog?
12: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
14: 1924 euro.
13: Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom.
14: Geniet er maar van, jongen.
15: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
17: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
18: Aha. Minerva.
19: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen. Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
20: Goedemorgen nogmaals, luisteraar. Welkom in deel 2 van deze top 1000 op deze zaterdagochtend 22 augustus 2026. En voor 9 uur waren we gestrand op 255 met Ray Peterson en Tell Laura I Love Her. Dus we zijn zo dadelijk toe aan 254, maar eerst nog dit.
21: Verdwenen uit de Radio Minerva top 1000.

Hij verkocht meer dan 80 miljoen platen, deze Roland Kaiser, een Duitse schlagerzanger. En dit was toch wel zijn grootste hoor, deze Santa Maria. En luisteren, welkom in deel 2 van deze top 1000 van zaterdag 22 augustus 2026. En Roland Kaiser strandde op 254. En dan nu de mannen uit Nederland, de Cats. Op 253, ze komen van 585 met deze Marianne. Goedemorgen allemaal.

Stijgend van 585 naar 253 uit 1970. Deze Marion van The Cats. We kennen ze natuurlijk ook nog van One Way Wind. Maar die komen we misschien later nog wel tegen, hoor. Ja, ja. Verder naar 252. Van 153 gezakt. Deze Roberta van Peppino Di Capri.

Hij won het San Remo Festival tweemaal in 1973 met Un Grande Amore e Non Ti Più en in 1976 met Non Lo Faccio Più. En in 1999 verdedigde hij de Italiaanse kleuren op het Eurovisie Songfestival in Rome met Come e Dolce Amore, een lied in zijn moedertaal het Napolitaans. Deze Roberta van Peppino Di Capri. En hij stond op 252, hij zakt van 153. Bijna 20 minuten over 9 als je net afstemt. Het is de top 1000 van Radio Minerva waar we mee bezig zijn. We gaan zoetjes aan richting nummer 1 morgen in onze feesttent van Radio Minerva. En dit is Johnny Mathis.

0: Het is een van die dance classics die wij gebruiken op een donderdagavond in onze feesttent, waarin we swing en jive doen en op die popcorn die er af en toe eens bij is. Deze Johnny Mathis met When the Begin, the Begin. Hij stijgt een beetje van 267 naar 251. En onze volgende man, die zou zo doof als nog pot zijn geweest, heb ik hem maar iets laten vertellen hier in onze wandelgangen van Radio Minerva. We hebben het over Johnny Ray.
1: 1000 keer jouw keuze.

ik heb het me laten wijsmaken dat hij zo doof als een pottenvis. Inderdaad, deze Johnny Ray. En toch zo'n mooie muziek maken. Van 140 gezakt naar 250 met I'll Never Fall in Love Again. En ik ga er nu eentje gelukkig maken. You

Het goede eraan is, als ik mijn telefoniste moet raadplegen hoeveel keren dat hij genoteerd is al geweest in onze top 1000. 18 keren heeft ze me net gezegd. Deze Elvis Presley met zijn Crying in the Chapel. Hij stijgt van 360 naar 249. Ja, en zo gaan we maar verder en verder, hè. 248 is dit met deze Adamo uit 64.

Zo kun je natuurlijk elk liedje lang maken, hè? Met la la la la la la. Met mijn suchterange van Adamo van 391 naar 248. Het was een nummer uit 1964, kunt u al voorstellen. En dit nummerkje dat we nu gaan draaien is maar 6 jaar oud. Ja hoor, 6 jaar, deze André Hazes Jr.

Maar Andreetje toch, André Hazes junior op 247. Hij heeft zo'n beetje stemproblemen, luister. Hij kwam de komende 2 maanden al zijn optredens heeft hij afgelast omdat hij serieuze stemproblemen heeft. Ja, het kan gebeuren natuurlijk, hè. Leef was dit op 247. Hij zakt van 150. En nu trekken we ons een dressoir open van Radio Minerva met deze Della Reese op 246.

Ik denk dat een van de sterkste stijgers is in onze top 1000 van 985 naar 246. En moet ik goed lezen, Della Reese Patricia Early was eigenlijk haar naam. En ze veranderde die in Della Reese. Ze is bekend door haar rol van het personage Tess in De Engel in de televisieserie Touched by an Angel. Ze staat op 246, had ik je net al gezegd. En nu gaan we de Far West in met deze man. Op 245, komende van 637, deze Johnny Cash. En I Think Out Love, welkom in de top 1000. Goedemorgen. Six.

Think Called Love van Johnny Cash van 637 naar 245. Een nummer uit 1972. En voor deze man heb ik altijd zoveel respect gehad uit het Franse chanson Monsieur Aznavour en Yesterday When I Was Young. 244 is dit. Yesterday.

0: Jan. Jan.
1: Ondertussen kunnen wij dat ook al wel zeggen, hè? Yesterday, when I was young. Op 244, gezakt van 196, deze Charles Aznavour. Een nummer uit 1970. Dit is 243.
2: 1000 keer jouw keuze.

0: Okay, nog iemand die net naar de mis is geweest, onze Jan van Dam. Die is net zijn zonde gaan vergeven, luister. Hij is gisteravond begonnen en vandaag was hij maar net klaar met al zijn zonden te vergeven.
1: Ik heb speciaal voor u gebeden, hè.
0: Dat dacht ik al, hè.
1: Echt pad mogen blijven.
0: Ja, 243 was het. Gestegen van 734. De plat is met My Prayer. En ook deze man, die kennen we natuurlijk, hè. Engelbert Humperdinck op 242. Gestegen van 276 met Am I That Easy to Forget?

Oh, wat mooi, hè? Wat mooi van Engelbert Humperdinck. Am I That Easy to Forget? Op nummer 242. Gestegen van 276 dus. En dit wordt onze laatste opname in dit gedeelte van de top 1000. Monsieur Adamo met Vous Permettez.

0: juste avant le mariage.
1: Dat was onze laatste bijdrage in dit uurtje. Adamo, hij stijgt van 736 naar 241. Deze vous permettez, monsieur. Goedemorgen, Wilfried.
2: Dank, Danny.
1: Ja, we hebben je er even bij gehaald, hè. Geef eens een goede reden waarom mensen morgen naar onze feesttip moeten komen.
2: Oh, zoveel heb je niet meer, Danny. Het is even tijd.
1: Ik heb nog een beetje.
2: Er gaat van alles te doen zijn. Hè. Ten eerste zitten we aan de toppers, echt.
1: Ja.
2: De bovenste laag van de top 1000.
1: Mm-hmm.
2: Ze kunnen komen meezingen. Echt. We gaan er echt een Minerva Zingt van maken.
1: Ja, Minerva Zingt, ja.
2: Ik zou graag eens iedereen die meegewerkt heeft aan de top 1000, alle presentatoren, telefonistes, ik zou die anders aan het publiek willen voorstellen.
1: Dus een warme oproep naar onze presentatoren, onze medewerkers.
2: Om er ook aanwezig te zijn. Kunnen de mensen er zijn gezicht op plakken?
1: Ja.
2: In uw geval valt dat misschien wat tegen, maar...
1: Maar ja, oké. Het is me vooraf te geven dat plaatje.
2: Ja, er staat van alles. Hè. Een rat voor aan te draaien, altijd prijs. Nog straffer.
1: Ja?
2: We hebben cupcakes van Radio Minerva.
1: Het is niet waar.
2: Ja, je kunt cupcakes kopen en eten van Radio Minerva.
1: Oké.
2: Okay. Cindy heeft van alles. Je kunt een bezoek brengen aan de studio.
1: Oké.
2: Okay. Dan krijg je een selfie, een foto mee.
1: Mm-hmm.
2: Van je bezoek hier aan de studio, achter de mengtafel van Radio Minerva. Er is van alles te doen. Het is echt, je moet gewoon komen.
1: En we laten beginnen eraan?
2: Om 12 uur starten we in de tent.
1: Oké, en het einde is voorzien rond 6 uur.
2: Het is stoppen.
1: Okay. Goed, we maken een afspraak morgen vroeg alweer tussen 8 en 10 luisteren voor de laatste die we gaan doen. En dan ja, morgen middag, Wilfried.
2: Ja.
1: Morgen middag, doen we het samen met al onze presentatoren. Met de Jan ook, ja. Moest dat eigenlijk? Zullen jij er ook bij?
2: En dan gezien dat hij speciaal naar de coiffeur geweest is?
1: Ja. Ik vond dat hem maar kwaad zijn op die foto die je getrokken hebt gisteren.
3: Ja, maar dat was zijn schuld als
1: okay.
3: Heel lelijk kijken. Doe dat dan ook nog, hè.
1: Oké, we gaan eruit luisteren. Bedankt voor het luisteren. Dus duidelijk dus onze Jan. En graag tot morgen vroeg. Salut allemaal.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè. Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
2: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva.
3: Een kleine 4000 jongeren maken rond deze tijd startexamens. Het is de tweede ronde na de eerste begin juli. Toen slaagde de helft. In verschillende richtingen aan de Vlaamse Unies zijn die testen verplicht om te mogen beginnen, zegt Tine de Laat, coördinator van de starttoetsen bij de KU Leuven.
4: Zodra je hebt deelgenomen, kan je sowieso inschrijven in de opleiding. Maar als je niet geslaagd was voor de starttoets die hoort bij de opleiding, dan zal je wel een verplichte remediering moeten volgen. Want het fenomeen dat je nu bij een tweede ronde hebt, is dat je ook studenten hebt die opnieuw deelnemen, omdat ze bijvoorbeeld een vorige keer niet geslaagd waren.
3: Er zijn ook eikingsproeven, die zijn niet verplicht, maar tonen wel waar je staat. De brand in de Hoge Venen is vannacht goed verder geblust. Gisteravond moesten de 3 blushelikopters die het vuur indijken aan de grond blijven, omdat er kans was op onweer. Ook vandaag worden er geen helikopters gebruikt. Er wordt wel verder geblust door brandweermensen op het terrein. Het vuur woedt al meer dan een week, maar het is onder controle. In Kroatië zijn 2 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. De politie startte een grote zoekactie nadat het signaal van het zweefvliegtuig wegviel. Het wrak werd gevonden in de bergen van een nationaal park, niet zo ver van de stad Zadar. Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er precies gebeurd is. Eerst nog buien in het westen. Later vandaag overal kans op een bui bij maxima rond 21 graden. Morgen ook 21 graden, maar wel meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon en 23 graden. Dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
5: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
6: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
5: ja, zeg.
6: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
5: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
5: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
7: Aha. Minerva.
8: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
9: Goedemorgen allemaal, ik ben er voor u tot 12 uur naar Danny van Tichelen. En we gaan zo dadelijk verder met de noteringen in onze top 1000. Maar we gaan eerst eens luisteren naar de platen die verdwenen zijn.
10: Verdwenen uit de Radio Minerva

Dat was Freddie Quinn en dat was een echt Duits hitmachine in de jaren 50 en ook in de jaren 60. Maar hij was ook heel populair hier bij ons in België. Hij had onder meer hits met Heimwee en ook nog Junge Kom Bald Wieder. En hij stond vandaag op plaats 2 in deze top 1000, liever gezegd op plaats 240 met La Paloma. En wie staat er op 239? Juist, ja, deze mensen. Dat zijn Jay and the Americans. Die hadden een eerste hit te pakken in de Verenigde Staten in 1963 met Only America. Dat eigenlijk bedoeld was voor de drifters. Maar in België hadden ze hits met onder andere Come a Little Bit Closer, This Magic Moment en ook Cara Mia. En ze staan met die plaat op plaats 239.

Ja, deze heren hadden enkele hits in de jaren 60, maar sindsdien zijn zij van de aardbodem verdwenen. Want in de jaren 70 bleef er geen spoor van over van deze groep Jay and the Americans. Maar wie wel heel bekend is geworden in de lichte muziekwereld, ik zeg wel heel, heel bekend, en nog altijd misschien, is Frank Sinatra. Hij is vandaag van de partij op plaats 238 met Fly Me to the Moon.

Ja, ja, I love you van Frank Sinatra, of liever gezegd Fly Me to the Moon, hij staat ermee op plaats 238. Sinds de walk-toestanden mag men een vrouw niet meer bekijken of beloeren, want dat mag echt niet meer, maar dat was vroeger wel even anders. En ook daar zijn platen over gemaakt, over dit fenomeen. En zo is een nummertje van Andy Williams, die staat ermee op 237. Can't take my eyes off of you.

0: Can't Take My Eyes Off of You van Andy Williams op plaats 237. En wie staat er op 236? Ja, Charles Trenet met La Mer. En hij schreef dit melodietje samen met Leo Scholjak in 20 minuten tijdens een treinreis tussen Carcassonne en Narbonne in het jaar 1943. In 1946 kreeg die titel ook, kreeg die plaat ook een Engelse titel. Er werd een Engelse versie van gemaakt onder de naam Beyond the Sea. En dat werd ongekend een wereldsucces voor onder andere Bobby Darin en Robbie Williams. Wereldwijd zijn er meer dan 400 versies van het lied opgenomen, waaronder een Nederlandse versie door Rob de Nijs destijds. Dus hier komt Charles Trenet op plaats 236 met La Mer.
1: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants.

0: Bercer mon cœur pour la vie.
1: Ja, ik heb al een Duitsstalige plaat gedraaid, een Engelstalige uiteraard, ook een Franstalige, dus de hoogste tijd om ook eens een Nederlandstalige plaat erbij te halen. Want wie staat er nu op plaats 235? Het is een nummertje uit 1970 van Paul Severs. Ik ben verliefd op jou.

Dat was dus Paul Severs. En Paul is echt niet zo oud geworden. Hè? Hij werd slechts 70 jaar. Hij overleed op 9 april 2019. Er staan maar weinig instrumentale platen in onze top 1000. Maar deze mag zeker niet ontbreken. Zij stond wekenlang op de eerste plaats in 1965 in onze Belgische hitparade. En dan heb ik het over Nino Rosso. Hij staat op plaats 234 met Il Silencio.

Een plaat die in 1965 grijs werd gedraaid op de verschillende radiostations. Ze was niet weg te slaan op de radio. Dat was dus Nini Rosso met zijn Il Silenzio. U mag nog altijd naar Annie Bellen luisteren. Wil u uw mening eens geven over onze top 1000? Wat vindt u ervan? Zijn er minpunten? Zijn er pluspunten? Kortom, u mag altijd uw mening geven. Dan belt u gewoon naar Annie op het nummer 03 219 17

Dat was dus onze Claude, Claude François met Alexandrie. Alexandra staat ermee op plaats 233. Het is een nummertje van uit 1978. Wel, ik was zo geen fan van die Franse artiesten, want die coverden meestal Engelstalige hits in het Frans. Dat deed Claude François, dat deed ook Richard Anthony en ook Johnny Hallyday en misschien nog meer. Dus ik was er echt geen fan van die zangers. Maar dit nummertje van Claude François heeft hij zelf geschreven en ook zelf op plaat gezet. Het is het origineel van hem. En nu gaan we even als Antwerpenaar. Ja, als Antwerpenaar. Ik woon hier van 1965. Ik voel me toch heel een grote Antwerpenaar. Dus we gaan nu eens echt chauvinistisch doen. Hè? Want we staan er op plaats 232. Ja, uiteraard. Hè. Dat zijn onze eigenste Strangers met het Sleutelkind.

Dag vader en dag moeder, ik kom trouwen. Ik kom vergoten daar om het zinabla. Maar hoe felicitas is die mij daven? Er biende toch geen vloot van allebei. Gedigel mijn juist.

En weten wel hoe dikwijls dat een deze een briefje heeft gevonden in die taart, waarin dan heel schijnlijk stond te lezen: we moeten dringend weg tot ons groeit spaart. Morgen zult in de ijskast nog wel wat.

Dag vol, dag moe, dan kon ik erover zwijgen. Maar ik heb mijn les geleerd, neem dat maar aan. Ik weet zeker dat ik hoe het kinderen zal krijgen. Dat er geen ene ver een gesloten deur zal staan. Want alle mening over Toos en over kinderen

Ja, we zijn er terug. Ik moest even nog een plaat juist zetten, want juist is juist. Hè. Dat mogen we zeker niet vergeten. Dat waren dus de Strangers op plaats 232. Het was een dubbel van hen uit 1975. En dit roept bij mij weer pure nostalgie op. Want hier komen eraan, juist ja. Cliff Richard en The Shadows. Men zegt wel eens, het is een plaat van Cliff Richard, maar dit is niets is minder waar. Want hij had vaste begeleiders en dat waren The Shadows. Die bleven bij hem tot 1969. Nadien heeft hij ook nog platen opgenomen samen met het orkest van Norrie Paramore. Maar hier staat hij op plaats 231 met Do You Wanna Dance?

Ja, ik was toen 15 jaar toen deze plaat hier in de hitparade stond. Toen kon ik nog over een tafel springen. Dat is nu wel even anders, luisteraar. Do You Wanna Dance van Cliff Richard en The Shadows op plaats 231.

Dat was de nummertje uit het jaar 1965 van die Righteous Brothers met You've Lost That Loving Feeling. Zij staan ermee op 230. Ja, deze mannen zijn uiteraard bekend van hun grote hit Unchained Melody. En ik denk dat die plaat nog wel zal voorkomen in onze top 1000 de volgende. Misschien vandaag, oftewel zeker morgen. En deze meneer zat in 1957 in een stoeltje met een cocktail en sigaartje rustig te roken op een eiland ergens in de zon. Hij vond het zo goed dat hij er een plaat over gemaakt heeft. Het is een nummer dus van Harry Belafonte. Het is door hem geschreven en ook nog door Irving Burgee. Maar het is door hem de eerste keer op plaat gezet. Island in the Sun van Harry Belafonte op plaats 229. This is

Ja, een man kan er alleen maar van dromen, hè, van zo'n eiland in de zon, samen met de plaatselijke schone, die je dat kan doorbrengen daar in periode. Maar ja, het is natuurlijk een beetje allemaal illusie, hè. Island in the Sun van Harry Belafonte. En onze volgende notering mag je alvast catalogeren onder de noemer Kleinkunst. Het is een nummer uit 1971 van Jeff van Uitzel. De Zotte Morgen op plaats 238.

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij had dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, met ritme van

0: haast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend geloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: De zotte morgen van Jeff van Uitzel op 228. Je hebt nog één platengoed voor 11 uur. En dat is een notering op 227. En wie staat daar? Een man die me nauw aan het hart ligt. Ik vind het een hele grote meneer. Spijtig genoeg is hij ook al een hele tijd niet meer onder ons. Hier is Roy Orbison met Lana.

Dat was dus Roy Orbison met Lana. Ja, die man is overleden aan een hartinfarct en zou verminderen. Is in zijn leven zijn vrouw en twee kinderen verloren. Privé heeft hij het echt niet goed gehad, deze Roy Orbison. Goed, we zijn er door wat het eerste gedeelte van mij betreft. Maar na het tijd zijn van 11 uur ben ik er terug. Dus blijf alvast maar hangen, hè.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaan u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door roepen.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Het politiekantoor in Anderlecht in Brussel is vannacht zwaar beschoten. Twee daders kwamen aan op een elektrische step en één van hen trok een kalasjnikov, zegt korpschef Jurgen de Lanceer.
7: Er was op dat moment niemand aanwezig, dus er zijn geen gewonden. Er zijn wel impacten in de deur en op de gevel. En ze hebben nadien de vlucht genomen op diezelfde step. Wij zijn momenteel bezig met het gerechtelijk onderzoek, samen met het parket en een ballistische expert. En wij hopen zo snel mogelijk die daders op te pakken.
6: Er waren mensen aanwezig in het gebouw, maar er raakte niemand gewond. Er stonden nog nooit zoveel woningen in Vlaanderen leeg. Zeker 30.000. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Vlaams Agentschap Wonen dat de tijd kon inkijken. En het zijn er wellicht nog veel meer, zegt Dorien van Kouwenbergen van het Agentschap Wonen.
8: Er zijn een aantal gemeenten die die cijfers niet aan ons bezorgen. Zij hebben daar ook geen rapporteringsverplichting toe. Dus wat dat wij zien is, er wordt harder op ingezet om die leegstand in kaart te brengen. En daardoor stijgt het aantal woningen in dat leegstandsregister.
6: De regering beloofde eerder al een centraal register voor leegstaande woningen, maar dat is er nog niet. Congo heeft 16.000 ebola-vaccins gekregen. Een eerste deel van de 70.000 die de Wereldgezondheidsorganisatie beloofde. Het gaat om vaccins die eigenlijk werken tegen een andere variant, maar mogelijk ook beschermen voor deze uitbraak. Congo kampt met een zware epidemie. Er zijn al bijna 5.300 besmettingen en meer dan 2.500 overlijdens. Kans op een bui vandaag bij 21 graden. Als het droog is, komt de zon er wel even door. Morgen ook 21 graden, dan meestal droog. Maandag krijgen we veel zon en wordt het 23 graden. Dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
12: zeg?
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
13: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
14: De Robert? Wie is dat?
13: En wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
14: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
13: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
14: Zwaasdingen?
13: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingske van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
14: Geef je nummer dan nog eens, gaan. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
13: Robert de expert. 0-326-93-93.
14: Welk bedrag had hij nog gedacht?
13: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
16: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci Imobiep.
18: Aha. Minerva.
19: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
20: Zo, ik ben er terug even na 11 uur. En we hebben nog heel veel platen te gaan in onze top 1000. Maar we gaan eerst eens luisteren naar degenen die verdwenen zijn.
21: Verdwenen uit de Radio Minerva top 1000.
22: Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uit.

Dat waren de Cats en dat was een Nederlandse popgroep uit Volendam die opgericht werd in het jaar 1964. En van 1968 tot 1975 waren dat een van de meest succesvolle bands van Nederland. De leadzanger was uiteraard Piet Veerman, die achteraf ook nog soloplaten heeft gemaakt. Maar hier was hij samen met de Cats met One Way Wind, een van hun grote hits uit 1971. En ze staan daarmee op plaats 226.

0: Ja, de jaren 50 waren niet alleen de jaren van de rock'n'roll, maar ook van deze groep, de Platters. Ze scoorden heel hoog destijds met Only You en deze plaat mocht er zeker ook bij zijn. The Great Pretender, ze staan daarmee op 225, het is een nummertje uit 1955. En een jaar later nam Louis Prima zijn grote hit op, Buona Sera. Hij staat ermee op plaats 224. Louis Prima.
1: 15, 375, take 5.
2: Everybody's clear now. I don't have to worry about y'all. Go ahead, play yourselves.

Het was toch een van zijn grootste hits, deze Buona Sera van Louis Prima. En op de achtergrond hoorde u ook nog Kili Smit, want die is ermee getrouwd geweest met Kili Smit, deze Louis Prima. En wat de volgende plaat betreft, volgens mij is dat de hoogste plaat, of liever gezegd de plaat die het langste duurt. Ik denk dat ze qua lengte niet meer kan overtroffen worden. Want wie staat er op plaats 223? Juist ja, Dalida met Gigi Lamoroso.

entends? Tu les entends, Gigi?

Hallo, bent u er nog? Ik ben even op het Sint-Anna-strand een wandeling gaan maken, want ik had toch even de tijd, hè. Want die plaat die duurt maar liefst 7 minuten en 24 seconden. Moesten alle platen zo lang zijn, dan moesten we op een uur maar een achttal platen draaien. Dat is echt niks, hè. Volgens mij is het een van de langste platen in tijd die het ooit opgenomen geweest zijn. Deze van Dalida, Gisela Moroso uit 74, van staat op plaats 223. Ja, zo is het, hè. En deze man die nu klaar staat, wel, dat is ook iemand die mij nauw aan het hart ligt. Dat is Jim Reeves. Hij scoorde zijn eerste hit in 1953 met de Mexican Joe. Maar zijn bekendste plaat maakte hij in 1959 met He'll Have to Go. Nadien zouden er nog heel veel hits volgen. Jim Reeves was een van de eerste die met close-talking microfoontechniek werkte. Iets wat zijn stem extra goed deed uitkomen. Hij overleed in 1964 in een vliegtuigongeval. Hier is hij met de Distant Drums en hij staat ermee op plaats 222.

Ja, zo'n artiesten en muziek die maken ze tegenwoordig niet meer. Hè. Hele mooie muziek van Jim Reeves met Distant Drums. U mag nog altijd naar Annie bellen, luisteraar. Wat u vindt over onze top 1000, is het goed, is het niet goed? U mag altijd uw mening zeggen daarover. Hè. We staan er helemaal voor open. Bel gewoon even naar Annie op het nummer 03 219 17 27.

Morgens met het verkeerde been uit bed stappen, een hele dag is om zeep. En sanderdaags word je opnieuw wakker, de vogeltjes fluiten, de zon schijnt en alles is vergeten. What a difference a day makes. Hier is Dinah Washington.

And the difference is you. We zullen haar maar geloven, zeker. Hè? Dat was dus Dinah Washington, nummertje uit 1959 op plaats 220. En we blijven nog even in datzelfde jaar rondhangen, het jaar 1959. En toen scoorde Rocco Granata, een Belg met Italiaanse roots, heel hoog. Zelfs in de States stond hij op de eerste plaats. En dat gebeurt niet snel voor een Belgische artiest. Hij stond maar liefst 36 weken op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. Hier is hij met zijn monsterhit Marina.

Dat was dus Rocco Renate met Marina en de B-zijde was Manuela. En ik vond persoonlijk die plaat een tikkeltje beter dan Marina. Ik had meer voorkeuren voor Manuela dan voor Marina. Maar ja, wat is het allemaal wel, hè? En wie staat er nu klaar? Wel, dat is de rocker, onze rocker, Amerikaanse country, rock'n'roll zanger en pianist, u raadt het al, hè? Jerry Lee Lewis. En die man heeft heel veel platen gemaakt. En zijn leven was ook een beetje turbulent. Want op zijn 22e huwde hij voor de derde keer al met zijn 13-jarig achterlicht. En dat heeft hem, heeft heel veel commotie teweeggebracht, ook op zijn muziek. Hier komt hij dus met Great Balls of Fire, een nummer uit 1957. Hij staat erbij op plaats 218.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a sugar. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. That you're mine, that you're mine. That went on my thumb. Real nice. This bloody show is fun. Come on, baby. Drive crazy.
1: Dat was hem dus, Jerry Lee Lewis. En die kreeg in 1986 als eerste artiest een plaatje in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Dat was hem dus met Great Balls of Fire. Ik had voor 11 uur Cliff Richard en The Shadows al te gast. Wel, ze zijn hier terug, hè. Ze komen nu binnen op 217. Het is hun eerste hit die ze destijds gemaakt hebben. Move It.

Ja, ja, Move It uit het jaar 1958 van Cliff Richard en zijn Shadows. En hier is Roy Black. En dat was een hele grote fan van Roy Orbison. Vandaar de naam Roy. En Black, die koos hij omdat hij zwarte haar had. Roy Black staat op 216 met een nummer uit 1965. Guns N' Roses.

Ja, iedereen verdient een tweede kans, zo ook Frank Sinatra destijds. Let me try again. Hij staat daarmee op plaats 215. We zijn weer toe aan een instrumentaal nummertje. En als ik de naam Mr. Eckerbill uitspreek, denkt iedereen ongetwijfeld terug aan deze plaat van hem. Stranger on the Shore. Het was ook een van zijn grootste populaire platen destijds. En hij staat daarmee op plaats 214.

Nostalgie van Mr. Akkerbil met Stranger on the Shore. Je hebt nog één notering te goed van mij en daarna is het de beurt aan collega Wilfried. En ik heb een primeur, want die gaat volgend jaar de top 1000 alleen presenteren. Hij spreekt zelfs van een top 2000 te maken, luisteraar. Hij is echt verslaafd geworden aan dit fenomeen en ik kan daar moeilijk van af geraken. We gaan eruit met Mark Hamilton en Comme j'ai ton jour envie d'aimer op plaats 213.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
6: In de Vlaamse Ardennen zitten 10.000 gezinnen zonder stroom. Dat bevestigt netbeheerder Fluvius. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de pannen is. Vorige week was er in dezelfde regio ook al een grote stroompanne. Toen kwam dat door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook zo is en hoe lang de pannen zal duren. Fluvius werkt aan een oplossing. Het politiekantoor in Anderlecht in Brussel is vannacht zwaar beschoten. Twee daders kwamen aan op een elektrische step. Een van hen trok een oorlogswapen en schoot meer dan 10 keer. De tweede filmde alles, zegt korpschef Jurgen de Landsheer.
7: Er was op dat moment niemand aanwezig, dus er zijn geen gewonden. Er zijn wel impacten in de deur en op de gevel. En ze hebben nadien de vlucht genomen op diezelfde step. Wij zijn momenteel bezig met het gerechtelijk onderzoek, samen met het parket en een ballistische expert. Wij hopen zo snel mogelijk die daders op te pakken.
6: Er loopt een onderzoek. Er stonden nooit zoveel woningen in Vlaanderen leeg. Zeker 30.000. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Vlaams Agentschap Wonen dat de tijd kon inkijken. En het zijn er wellicht nog veel meer, zegt Dorien van Kouwenbergen van het Agentschap Wonen.
8: Er zijn een aantal gemeenten die die cijfers niet aan ons bezorgen. Zij hebben daar ook geen rapporteringsverplichting toe. Dus wat dat wij zien is, er wordt harder op ingezet om die leegstand in kaart te brengen. En daardoor stijgt het aantal woningen in dat leegstandsregister.
6: De regering beloofde eerder al een centraal register voor leegstaande woningen, maar dat is er nog niet. De brand in de Hoge Venen is vannacht goed verder geblust. Gisteravond moesten de 3 blushelikopters die het vuur indijken aan de grond blijven, omdat er kans was op onweer. Ook vandaag worden er geen helikopters gebruikt. Er wordt wel verder geblust door brandweermensen op het terrein. Het vuur woedt al meer dan een week, maar het is onder controle. Congo heeft 16.000 ebola-vaccins gekregen. Een eerste deel van de 70.000 die de Wereldgezondheidsorganisatie beloofde. Het gaat om vaccins die eigenlijk werken tegen een andere variant, maar mogelijk ook beschermen voor deze uitbraak. Congo kampt met een zware epidemie. Er zijn al bijna 5.300 besmettingen en meer dan 2.500 overlijden. En dan nog dit. Komende vrijdag kan je een gedeeltelijke maansverduistering zien in ons land. De maan komt voor 93% in de schaduw van de aarde te liggen. Als je het graag wil zien, moet je wel vroeg opstaan. Om 3:23 ochtends begint de eclips en je hebt tot iets over 6 uur de tijd. Deze namiddag zowel opklaringen als buien en maxima rond 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag, dan halen we 23 graden. En vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
12: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
11: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
12: Wie is dat? Ook een kinesist?
11: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
13: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
14: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci, Immobiep.
17: Aha. Minerva.
18: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
19: Goedemiddag, ik ben Wilfried. Annie zit aan de telefoon en nu wordt het echt spannend. Hè. Over 24 uur zitten we live in de tent. Tijd om een beetje op te ruimen hier.
20: Verdwenen uit de Radio Minerva.

Smits zakt 11 plaatsen naar 212 met Deel mijn droom. Ik wil erin meegaan, zolang dat ik zijn bed maar niet moet delen. Ritme van de regen was voor Rob de Nijs de absolute redding. Hij had in 1962 met zijn band The Lords een talentenjacht gewonnen, maar hun eerste twee singles die flopten genadeloos. Hun platenlabel stond op het punt om de samenwerking te verbreken toen ze in 1963 dit nummer uitbrachten en direct de top 10 binnenstormde. De geniale Nederlandse tekst is van Gerrit den Braber, de man die later ook verantwoordelijk was voor talloze Nederlandse songfestivalklassiekers.

Nathan overleden vorig jaar hebben jullie massaal gestemd voor Rob de Nijs. En ook dit jaar demstert dat nog maar na, want het ritme van de regen gaat van 300 naar 211. Volgende man begon zijn carrière onder zijn eigen naam, Gary Dorsey. Toen het succes echter uitbleef, adviseerde zijn manager hem een gedurfde imago-switch. Hij stal doodleuk de naam van een 19e-eeuwse klassieke operacomponist uit Duitsland. Maar die naamsverandering bleek een gouden zet. The Way It Used To Be bezorgde Engelbert Humperdinck eind jaren 60 een ongekende status bij zijn vrouwelijke fanbase die zichzelf officieel de Humperdinckers noemen. De fans die reisden hem wereldwijd achterna en zorgden voor hysterische taferelen in de concertzaal. Zeg maar een beetje hetzelfde als wat Danny van Tichelen nu meemaakt.

Goed bezig, Humperdinck, van 488 naar 210 met The Way It Used To Be. Ik ken iemand die het allemaal fijn, haarfijn bijhoudt, maar het is de 19e keer dat we hem tegenkomen in de hitparade. Elvis Presley. A Return to Sender uit 1962 werd oorspronkelijk opgenomen voor de muzikale Hollywoodfilm Girls, Girls, Girls. En hoewel de film door de critici destijds volledig werd afgekraakt vanwege de flinterdunne verhaallijn, werd dit nummer een gigantische hit. En dan moeten opletten. Toen in 1993 de Amerikaanse posterijen een speciale herdenkingspostzegel van Elvis Presley uitbrachten, kochten miljoenen fans de zegel massaal op. Ze plakten ze bewust op brieven met een onbestaand adres, puur en alleen om de envelop terug te krijgen met de officiële stempel daarop: Return to Sender.

Van 168 naar 209 gaat Presley met Return to Sender. Op 208 vinden we Barbara Dex. Ze komt van 335 met Iemand als jij. En hoewel dat nummer in 1993, ik vond het muzikaal ijzersterk, ging de herinnering vooral naar haar kledingkast. Barbara Dex ontwierp en naaide haar lichtgele songfestivaljurk volledig zelf, wat de inspiratie vormde voor de beruchte internationale Barbara Dex Award voor de slechts geklede artiest in dat liedjecircus. Barbara werd teleurstellend laatste met amper 3 punten, waardoor België het jaar daarna voor het allereerst in de geschiedenis thuis moest blijven.

40 plaatsenwinst dit jaar voor de Blue Diamonds met Ramona. En met Ramona zetten de broers De Wolf een compleet nieuwe genre op de kaart. Als Indische migranten die eind jaren 40 naar Nederland kwamen, mixten ze een unieke gitaarstijl met westerse popmuziek. Ze werden daarmee de absolute pioniers van het zogeheten Indo-rock. Eigenlijk is een rock'n'roll-achtige versie van een walsje uit 1928. De parodie werd onverwacht een wereldhit. En daar zijn zomaar leeft 7 miljoen van verkocht. Ramon.

En de volgende in onze top 1000 is ook een stijger. Hij gaat van 262 naar 206. Verre Green Jaar. Hoewel Ring Ring I've Got to Sing uit de Antwerpse klei is getrokken, zeg maar, schreef Verre Green Jaar de tekst vanuit het perspectief van een Afro-Amerikaan. Het lied klaagt de Amerikaanse rassendiscriminatie en de Vietnamoorlog aan, waarin zwarte soldaten destijds moesten vechten voor een land dat hen weigerde te respecteren. Deze legendarische protestsong werd in 1965 niet in een professionele studio opgenomen, maar gewoon live aan de toog, bij wijze van spreken, in Café de Muze. Allereerste persing van slechts 500 exemplaren werd aan de bar verkocht gewoon. Oh, don't cry.

staat Etta James. Mensen denken dat het nummer speciaal voor Etta James werd geschreven, maar het stamt oorspronkelijk al uit de Tweede Wereldoorlog. Het werd in 1941 gecomponeerd voor de big band van Glenn Miller. At Last groeide in Amerika uit tot de ultieme track voor historische momenten, zeg maar. Want niemand minder dan Barack en Michelle Obama kozen in januari 2009 voor hun allereerste officiële openingsdans tijdens het legendarische inauguratiebal. Hier is Etta James.

hoe hoger we klimmen in die top 1000, hoe meer kiekeboebeloe muziek we krijgen natuurlijk. At Last was dit met Etta James. En de volgende is ook al niet anders op 204. Ondanks hun ronkende groepsnaam waren de drie heren in werkelijkheid totaal geen familie van elkaar. En ze heten zelfs geen een van alle drie Walker. Het trio koos de naam puur omdat ze die zo cool vonden klinken. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore werd geschreven door Frankie Valli, maar zijn versie flopte big time. De Walker Brothers gooiden er dan een gigantische Wall of Sound productie tegenaan en ze schoten misschien naar de eerste plaats van de hitparade. Bij ons staan ze op 204. The Walker Brothers.

0: Zeduwe Radio toch weer staan, glunderen op de kast. Ja, het komt gewoon door de top 1000 van Radio Minerva. 18-jarige Hervé Villard had in 1965 nog nooit één voet op het Italiaanse eiland Capri gezet. De inspiratie voor de tekst kreeg hij gewoon toen hij in een metrostation in Parijs toevallig langs een toeristische poster van het eiland liep. Het leverde hem wel meteen een wereldhitte op. En de kreet C'est fini, die ging hij halen bij een gelijknamig nummer van zijn grote idool Charles Aznavour.
1: Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais.

Benton was A Million Miles From Nowhere, maar hij is toch goed op weg in de juiste richting, want hij gaat van 440 naar 202 met A Million Miles From Nowhere. De volgende zanger wordt door sommige mensen hier in huis wel een beetje als mogelijke nummer 1 getipt voor die top 1000 al een paar jaar, maar het lukt toch nog niet voorlopig. Hoewel Roy Clark wereldwijd werd geprezen als een van de meest begaafde gitaar- en banjo-virtuozen uit de countrygeschiedenis, liet hij de snaren op dit singeltje uit 1969 bewust links liggen. De single beleefde zijn absolute commerciële piek in de nationale hitlijsten in Amerika dan in het voorjaar van 1970. En dat was geen toeval, want in die periode groeide Roy Clark in Amerika uit tot een absolute TV-legende als vaste presentator van het razend populaire programma Hee-Haw.

Roy Clark gaat van 123 naar 201. En ook de Carpenters krijgen een lichte tik. Van 137 naar 200 gaan ze. Met Top of the World. Hoewel de popklassieker Top of the World stamt uit 1972, beleefde de song 20 jaar later een bizarre revival aan de andere kant van de wereld. Het nummer werd in 1995 geselecteerd als de titeltrack voor een immens populair Japans dramaserie op tv. De single werd hals over kop opnieuw uitgebracht en vloog in Japan ruim 2 miljoen keer over de toonbank. En dan te bedenken dat Karen en Richard Carpenter het nummer in 1972 puur zagen als een leuke, ja, albumopvullertje, zeg maar.

Carpenters en Top of the World. Alhoewel jullie de kaarten van deze top 1000 behoorlijk door elkaar geschud hebben, ze blijven de vaste waarden het toch wel goed doen hoor. Roy Orbison gaat namelijk van 339 naar 199. Met een tearjerker, zeg maar. Hij schreef het nummer na een pijnlijk toeval. Hij kwam zijn ex-vriendin tegen en naar gelang welke bron je raadpleegt, was dat in een hamburgertent of in een supermarkt of in een kapper. Er zijn drie versies die eronder doen. Hij was nog steeds verliefd op haar en in plaats van haar aan te spreken, vluchtte hij in tranen weg. Thuis zette hij die emotie meteen samen met zijn vaste songpartner Joe Melson om in muziek en dat werd dit nummer, Crying.

natuurlijk ook die hele mooie versie van Don McLean. En er is een versie waarin Roy Orbison samen met Katie Lang het nummer zingt. Crying vinden we terug op 199. Paul Anka die staat bekend om zijn eigen tienerhits natuurlijk. Maar hij was achter de schermen vooral een geniale liedjeschrijver voor anderen. Hoewel hij in begin 1959 een gigantische hit scoorde met de volgende, ligt de oorsprong van dat nummer aan de andere kant van de oceaan. De melodie werd namelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944 geschreven onder de Franse titel Mamie. Paul Anka blies het 15 jaar later met een Engelse tekst succesvol nieuw leven in. Ja, succesvol mogen we wel zeggen. Hij gaat van 203 naar 198 met All of a Sudden My Heart Sings.

En zo besluiten we het eerste uurtje voor vanmiddag van mijn bijdrage aan de top 1000 voor vandaag. Met Paul Anka en All of a Sudden My Heart Sings. We gaan er eventjes tussenuit voor reclame en gesproken dagblad. Na 1 uur ben ik er graag terug met de volgende reeks uit onze top 1000. Ik vraag me echt af, zijn er nu mensen die dat volgen van maandag tot zondagavond? Zou fantastisch zijn. Laat het maar eens weten. Je kan trouwens een bericht achterlaten op de website. Moet je maar eens gaan kijken, hebben al veel mensen u voorgedaan. Tot subiet, hè.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: In de Vlaamse Ardennen zitten 10.000 gezinnen zonder stroom, al sinds 10:30 deze voormiddag. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de pannen is. Vorige week was er in dezelfde regio ook al een grote stroompanne. Toen kwam dat door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook zo is en hoe lang de pannen zal duren. Netbeheerder Fluvius werkt aan een oplossing. In Anderlecht in Brussel neemt de politie extra veiligheidsmaatregelen nadat het commissariaat er vannacht werd beschoten met een oorlogswapen. De korpschef wil zo de veiligheid van agenten en burgers garanderen. Jurgen de Lanceer.
4: Wij gaan bekijken om extra steun te krijgen van onder andere de centrale politie om de beveiliging van onze infrastructuur te doen, zodat wij kunnen blijven werken op het terrein. We gaan ons niet laten intimideren. Wij zullen onze acties verder zetten, want ik denk dat we een en ander in beweging brengen, waarschijnlijk binnen het milieu, en dat dat een reactie is.
3: Op beelden is één schutter te zien. Hij wordt door een compaan gefilmd. Het is niet duidelijk wie ze zijn. Mogelijk is er dus een link met het drugsmilieu. Het parket van Luik onderzoekt of de brand in de Hoge Venen is ontstaan door een brandend landbouwvoertuig. Nieuwe luchtbeelden moeten daar meer duidelijkheid over scheppen. Ze zijn gemaakt vanuit een vliegtuig op het moment dat de brand zich nog maar over tientallen meters had verspreid. Daarop is dus een brandend landbouwvoertuig te zien. Het parket kan nog altijd geen onderzoek doen op het terrein. De brand is wel onder controle. In Pelt in Limburg zijn 2 twintigers opgepakt voor een schietincident vanmorgen. Op een terras van een café werden schoten gelost met een alarmpistool na een ruzie. Er raakte niemand gewond. De politie kon ter plaatse 2 mannen van 26 oppakken. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is en wat er met de 2 moet gebeuren. Een transfer van Matteo Dams naar Club Brugge is officieel. Dams is een verdediger van 22 jaar. Hij vertrok 1,5 jaar geleden van PSV naar Al Ahly in Saudi-Arabië om daar een pak meer geld te verdienen. Maar nu keert Dams terug naar ons land. Hij heeft een contract tot 2030 getekend bij Club. En dan nog dit. Komende vrijdag kan je een gedeeltelijke maansverduistering zien in ons land. De maan komt voor 93% in de schaduw van de aarde te liggen. Als je het graag wil zien, moet je wel vroeg opstaan. Om 3:23 ochtends begint de eclips en je hebt tot iets over 6 uur de tijd. Deze namiddag zowel opklaringen als buien en maxima rond 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag, dan halen we 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
5: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
6: Ja,
5: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
6: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
5: 0485 54 87 85.
7: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Nulpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Nulpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Aha. Minerva.
9: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
8: Ik zei er net nog, je kan een reactie achterlaten op onze website. En ik heb maar te spreken en mijn mond gaat open. Want Lisette Destiné die schrijft al de ganse week heel ontspannend naar de radio kunnen luisteren. Meer van dat. U vraagt, wij worden draaierig, maar eerst gaan we een beetje opruimen.
10: Verdwenen uit de Radio Minerva Top 1000.

Gerard Kenkel gaat de 13 plaatsen naar omhoog met Come Closer to Me. Voor de nummer 196 blijven we heel dicht bij huis wel eigenlijk. De razzichte Antwerpse volkszanger achter deze klassieker heet eigenlijk Gustaaf Voorbraak. Hij dankte zijn bekende artiestennaam aan zijn gigantische forse bakkenbaarden die in het Antwerps dialect ook wel Fabriezen worden genoemd. Het nummer over de Groenplaats stamt oorspronkelijk uit 1978, maar kreeg decennia later een prachtig permanent eerbetoon in de Koekenstad. Na zijn overlijden onthulde de stad Antwerpen op de Groenplaats namelijk een officieel herdenkingsmonument. Een houten bank, en die staat nog altijd aan onze chalet.

De vuile markt afloepen en smeltenbolle koepen is lekker wandelen op de Kaiserlaan. Of anders langs

Er boet op het geld van verre, dat donk ik toch zo geren. Dan zee de Antwerpen lekker schilderij. Stad van den Boerentouren, waar dek ik zijn gebouwen, de schoenste

Kinders hebben me geleerd dat ik zijn naam moet uitspreken. Stafke Fabri. En niet Fabri. Op de Grunplatz op een baantje. Kan die bank trouwens komen bekijken als je zondagmiddag naar de Witte Tent komt voor de finale van de Radio Minerva Top 1000. En als je je afvraagt wat toch die sterkte is van onze Top 1000, want dan is het gewoon uzelf. U stemt daar van alle soorten muziek in. Red maar op, want Marianne Rosenberg, die won al op haar 15e een grote talentenjacht. Maar haar allereerste single was direct een heel opvallend statement. Ze nam in 1970 namelijk een liefdesliedje op, speciaal gericht aan Beatles-bassist Paul McCartney. In 1976 was ze de allereerste Duitse artieste die het aandurfde om de Amerikaanse disco club sound rechtstreeks te mixen met de traditionele Duitse slager. De Duitse radiozenders die vonden het in het begin maar niks, die grensverleggende disco beat. Maar in de rest van Europa werd het een dikke hit.

Oké, u mag alles wat u omvergestomd heeft de afgelopen 3 minuten terug op zijn plek zetten. De stoelen terug onder de tafel. Want Marianne Rozenberg moet een paar plaatsen prijsgeven. Ze gaat van 176 naar 195. En weet je nog wat ik zei over verscheidenheid? Wel, het scheelde maar een haar of Josh Groban had dit nummer nooit gezongen. Zijn manager hoorde de originele melodie namelijk toevallig op de radio op de achterbank van een Londense taxi. Hij was zo onder de indruk dat hij direct de rechten van het nummer kocht en de studio indook met zijn jonge ontdekking. Maar in 2020 stond You Raise Me Up dan weer plotseling in het middelpunt van een gigantische rechtszaak. Een IJslandse singer-songwriter beweerde namelijk dat de hit schaamteloos was gestolen van een IJslands volksliedje uit 1977. Een federale rechter heeft gelukkig de aanklacht volledig van tafel geveegd. En nu staat Josh Groban op 194. Hij komt wel van 159. You Raise Me Up.

Ja, het is eigenlijk een beetje You Raise Me Down voor George Groban. Want dat gaat van 159 naar 194. Wie er dan wel een beetje naar omhoog gaat. Van 205 naar 193 is Tammy Wynette. Stand By Your Man. Dat is een absolute country klassieker in 1968. In een recordtempo geschreven door Tammy Wynette. En hoewel Tammy Wynette in dit iconische lijflied vurig bezingt dat een vrouw ondanks alle trouw, alles trouw moet blijven aan haar man, was haar eigen liefdesleven een compleet ander verhaal. De countryster zelf had een zeer turbulent liefdesleven en stapte in het leven liefst 5 keer in het huwelijksbootje. In haar geboortedorp stond ze dan ook bekend als Tammy Why Not.

Daarmee waren we net op 193 en Stand By Your Man. Frankie Lane staat verschillende keren in de top 1000. Heeft u misschien al gehoord. Hij groeide op in de straten van Chicago tijdens de drooglegging. Zijn muzikale talent ontwikkelde hij in de kerk, maar zijn gezinsleven was eigenlijk een beetje gelinkt aan de onderwereld. Zijn vader werkte namelijk als vaste privékapper van maffiabaas Al Capone. Toen Frankie Lane zijn eerste grote hits opnam, ontstond trouwens een bizarre fabel in de muziekindustrie. Door zijn intense, uiterst soulvolle timing en stemgeluid dachten miljoenen luisteraars aanvankelijk dat hij een Afro-Amerikaanse zanger was.

In de jaren heb ik in de Oostkantons via Radio Minerva iemand leren kennen die daar zeker aan het luisteren is en die dit nummer een geweldig nummer vindt. Van 698 naar 192, Frankie Lane en My Little One. Ja hoor, en daar is die weer, Elvis Presley. Hij was begin jaren 60 zo intens bezeten door klassieke Italiaanse melodieën dat hij er een reeks hits mee maakte. Dit nummer is een directe bewerking van de Italiaanse opera ballet Torna Sorrento uit 1902. Het contrast in de opnamestudio was op 30 oktober 1960 trouwens bijzonder groot. Elvis nam dit zwoele nummer namelijk diep in de nacht op tijdens een loodzware marathonsessie voor zijn gospelalbum His Hand in Mine. Hij switchte bij de opnames moeiteloos van gospel naar pure verleiding.

Hij gaat ermee van 437 naar 191, Elvis Presley en Surrender. Op 190 staat Renate Kern. En het scheelde maar aan haar of de stem van Renate Kern had nooit uit de radio geklonken. Ze studeerde namelijk in de jaren 60 voor lerares, toen ze tijdens een uitwisselingsproject in Amerika toevallig in aanraking kwam met tv-producenten. Ze smeet haar boeken in de hoek en koos voor een muziekcarrière. Het kenmerkende gelaagde geluid op deze hitsingel uit 1965 was geen toeval. Renate Kern werd ontdekt door en geproduced door Kay Warner. En dat is de getalenteerde broer van de wereldberoemde James Last.

ook een flinke klimmer. Van 643 naar 189, The Platters and Twilight Time. Op 188 staat Buddy Holly. Hij schreef deze rock'n'roll klassieker uit 1957, oorspronkelijk onder de titel Cindy Lou, vernoemd naar zijn eigen nichtje. Maar drummer Jerry Allison die smeekte Buddy om de naam te veranderen in Peggy Sue. Het meisje op wie hij smoorverliefd was en met wie hij na een relatiebreuk terug opnieuw wilde aanpappen. Het plannetje werkte trouwens en ze zijn een beetje later getrouwd. Maar je moet eens goed luisteren naar de unieke rollende drumsound van die Jerry Allison. Om dat hypnotiserend geluid perfect te kunnen vangen, switchte de technicus tijdens de opnames voortdurend de microfoons in de studio met de hand aan en uit.

Voor Helen Shapiro betekent Walking Back to Happiness 4 plaatjes winst in onze editie van dit jaar in de top 1000. In Engeland was dat nummer een absolute nummer 1. In Amerika daarentegen haalde Helen Shapiro slechts 1 week de hitlijst en dan nog wel op de allerlaatste plaats. Shapiro was begin jaren 60 zo'n gigantisch popfenomeen in Groot-Brittannië dat ze in de winter van 1963 een grote landelijke tournee op touw zette. De band die destijds werd ingehuurd als haar officiële voorprogramma was niemand minder dan de Beatles.

Helen Shapiro, Walking Back to Happiness. Jullie hebben massaal ook gestemd op Vlaamstalige muziek. Er staat er heel wat van in de top 1000. En toch zijn er sommige nummers waarvan ik schrok dat die zo flink achteruit zijn gegaan. Het valt nog mee voor Wim de Kraan. Hij gaat van 148 naar 186 met Tim. Het nummer behoort ontegensprekelijk tot het Vlaamse kleinkunsterfgoed. Maar in 1975 vonden de platenbonzen de track met zijn speelduur van bijna 6 minuten veel te lang voor de radio en weigerden ze het nummer op single uit te brengen. Dat gebeurde pas in 2019, 44 jaar na de opname. Het nummer was een ode aan zijn pasgeboren zoontje Ramses, maar omdat die naam niet zo goed bekte in het refrein, is dat dan uiteindelijk Tim geworden.

Helemaal tot aan het gaatje, zo horen we ze graag. Wim de Krane en Tim op 186. En tot spijt van wie het benijdt en tot groot jolijt van de fans. Hier is hij weer, Elvis Presley. Jailhouse Rock stamt uit het topjaar 1957. De spectaculaire dansscène die je kent in de gelijknamige film kostte hem wel bijna zijn gezondheid. Want tijdens het filmen van de acrobatische sprongen vloog een van zijn tandkronen los en gleed rechtstreeks zijn long in. Hij moest met spoed worden geopereerd om de kroon terug te verwijderen. Hier is Elvis.

blijft nog wel de absolute koploper, denk ik, van het aantal noteringen in de top 1000. Maar toch veel van zijn noteringen gaan op de terugweg van 216 naar 185. Jailhouse Rock en Elvis Presley. En dat maakt mijn twee uurtjes weer helemaal rond. Ik heb er nog eentje. Dat vindt mijn stem niet erg blijkbaar. Van 131 naar 184 gaat Elmer Tino en Lisa's Heart. U mag de stoelen terug van onder de tafel.

Al Martino en Lisa's Heart gaat van 31 naar 184. En daarmee rond ik het zaakje hier af. Ik maak graag afspraak voor onze live-uitzending morgen vanaf 12 uur in de feesttent van Radio Minerva. En ik geef het roer door aan Frankie voor de komende 2 uur van de Top 1000. Bedankt voor uw aandacht. Laat ze niet verslappen. En blijf zeker luisteren.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja? Dan zit dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
6: De stroompannen in de Vlaamse Ardennen raakt opgelost. Rond Oudenaarde zaten een 10.000-tal gezinnen sinds 10:30 zonder elektriciteit. Die komt nu stapsgewijs terug. Netbeheerder Fluvius laat weten dat nog 80 van de 464 cabines hersteld moeten worden. Vorige week was er in dezelfde regio ook al een grote stroompanne. Toen door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook de oorzaak was. Binnenlandminister Bernard Quintin reageert diep geschokt op de schietpartij aan het commissariaat in Anderlecht vannacht. Dat is 12 keer beschoten met een oorlogswapen. De korpschef neemt extra veiligheidsmaatregelen. Jurgen de Lanceer.
7: Wij gaan bekijken om extra steun te krijgen van onder andere de centrale politie om de beveiliging van onze infrastructuur te doen, zodat wij kunnen blijven werken op het terrein. We gaan ons niet laten intimideren. Wij zullen onze acties verder zetten, want ik denk dat we een en ander in beweging brengen, waarschijnlijk binnen het milieu, en dat dat een reactie is.
6: Er raakte niemand gewond. Het is nog onduidelijk wie erachter zit. Mogelijk is er dus een link met het drugsmilieu. Formule 1 dan. In de Grand Prix van Nederland heeft de Brit George Russell de sprintrace gewonnen. Hij haalde het voor de Monegask Charles Leclerc en de Brit Lando Norris. De Italiaan Kimi Antonelli werd vierde, maar blijft wel leider in de WK-stand. En hoewel ze niet op de affiche stond, staat Pommelien Thijs nu al een tweede keer op Pukkelpop. De zangeres dook vanmiddag op als verrassing bij The Atomic Orchestra. Donderdag dook ze ook al op tijdens de set van de Nederlandse zangeres Mo. Deze namiddag opklaringen en buien bij 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag bij 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de grondplaats.
13: Allemaal?
12: Maar nee, ga, onze pa. die vergeet zoveel. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Morzina is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
13: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
14: Wat zei het hem?
12: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dollejuwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
15: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
16: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
17: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci Immobiep.
19: Aha. Minerva.
20: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
21: Een zeer goede namiddag, beste luisteraars. We gaan verder met jullie top 1000. Mijn naam is Frankie de Kwee. Komende uren en in Studio 2 zit Annie. En ik kan u nog altijd bellen naar de 03-219-1727. Heb je een vraagje? Er zijn veel nieuwkomers. Dat wil ook zeggen dat er veel uit de top 1000 zijn verdwenen. Hier een paar van.
22: Verdwenen uit de Radio Minerva

Jawel. En de volgende, ja, sorry voor de mensen, maar jullie hebben de lijst samengesteld. Wij niet. Jullie hebben gestemd. 39 plaatsen gezakt naar 181. Hier is Elvis Presley met Wooden Heart.

Onze volgende 478 plaatsjes gestegen van 658 naar 180. Oorspronkelijk van haar broer uit 1960. Maar Connie Neefs heeft er ook een mooie van gemaakt. Hier is Mijn dorp in de Kempen op 180.

Jawel, en sorry mensen, maar jullie hebben gestemd. 120 plaatsen gestegen op 178. Elvis Presley is Latest Flame.

Onze volgende plaatje werd eerst uitgebracht op een B-kant. Maar de B-kant werd meer gedraaid dan de A-kant. En hebben ze in de zomer een A-kant van gemaakt. Het mooie Poegenvleugd van Michel Delpech. Op 177, wel 52 plaatjes gedaald.

Michel Delpech. De volgende, de koning van het Vlaamse lied. Ik heb het natuurlijk over Wiltura. 382 plaatsen gestegen op 176. Hier is hij met het huisje in Montmartre.

Het volgende liedje werd in 1967 als bekend onder de single Onder Ons uitgebracht, maar pas in 1969 verscheen het als een A-kant. Hier is Boudewijn de Groot met Verdronken Vlinder op 175, 49 plaatsen gestegen.

Bertjel met Duizend Terrassen in Rome. Als de volgende zegt, zelf niet veel in dit liedje, maar het werd wel haar grootste hit. Wel 30 plaatsen gedaald. Hier is Doris Day op 173 met Whatever Will Be, Will Be of Que Sera, Sera.

De volgende 31 plaatsen gedaald op 172. Vader en dochter Frank Sinatra en Nancy Sinatra met Something Stupid.

On the Following Day, in 1957, oorspronkelijk gezongen door Percy Faith. Maar op 171, hier is Tom Jones en Till.

Onze volgende is nog altijd de best verkopende Belgische artiest aller tijden. Ik heb het over Adamo. Hier op 170 is wel 67 plaatsjes gezakt. Sans toi, mamie.

Dat was Bobby Vinton. Als de volgende 89 plaatsjes gestegen op 168. Hier is Freddie Quinn met Jonge Kambalt Wieder.

op 167, 31 plaatsen gedaald. En dan gaan we er even uit voor de reclame in de tijd zijn van 3 uur. En dat doen we met Barbara Streisand en Memories. Tot zo!

0: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek zijn riemen en ze door hoe ik.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, van het Antwerpen.
6: In de Vlaamse Ardennen is de stroompannen volledig opgelost. Dat laat netbeheerder Fluvius weten. Zo'n 10.000 gezinnen zaten er iets meer dan 3 uur zonder elektriciteit. Het is al de tweede stroompannen in amper een week tijd. Vorige week werd die veroorzaakt door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook de oorzaak was. In het noorden van Spanje zijn minstens 7 mensen gewond geraakt na hevige regenbuien. Zo'n 400 mensen werden geëvacueerd. Onder meer van een parking en uit een nachtclub. Op sommige plaatsen viel tot 200 liter water per vierkante meter. Ook in de buurt van Valencia in het oosten van Spanje werden een 1000-tal mensen geëvacueerd. Daar veroorzaakte het stormweer een bosbrand. De brandweer probeert het vuur er nu te blussen. Het dodelijke slachtoffer van de aanval op een school in Zweden is een meisje van 17. Dat melden lokale media. Een jongen van 18 viel er gisteren verschillende leerlingen aan met een zwaard. 3 mensen raakten gewond. 2 jongeren, 1 van 12 en 1 van 17, liggen nog in het ziekenhuis. De dader is een oud-leerling van de school. Hij is opgepakt. Wat een bezielde is niet duidelijk. En Formule 1. In de Grand Prix van Nederland heeft de Brit George Russell de sprintrace gewonnen. Hij haalde het voor de Monegask Charles Leclerc en de Brit Lando Norris. De Italiaan Kimi Antonelli werd 4e, maar blijft wel leider in de WK-stand. Over een uur begint trouwens de kwalificatie voor de race van morgen. Deze namiddag opklaringen en buien bij 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag bij 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
7: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
7: 0485 54 87 85.
9: Aha. Minerva.
2: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
10: Welkom terug op jullie top 1000, door jullie allemaal samengesteld. Ja, wel beste luisteraars. En natuurlijk, ja, er waren er veel nieuwkomers dit jaar. Wilt zeggen dat er ook veel de top 1000 hebben moeten verlaten. Hier een paar van.
11: Verdwenen uit de Radio Minerva top 1000.

your face.

vier broers die geboren waren in het polderdorp Oorderen, dat niet meer bestaat natuurlijk. En ze groeiden op in de naoorlogse noodwoningen hier op het Keel in Antwerpen. Jawel, er waren de picknicks met I'm Alone op 166, 46 plaatjes gedaald. Het volgende origineel was A Bar With No Beer. Gezongen door een Australische zanger Slim Dusty, maar bij ons natuurlijk beter bekend door Bobby en Schoepen. Café zonder bier, 13 plaatjes gestegen op 165, hier is hij.

Dat is triestig, café zonder bier. En nu gaan we even het grof geweld op jullie loslaten. 17 plaatsen gestegen op 164. The Rolling Stones met Painted Black.

En weg waren ze. En je weet, beste luisteraars, morgen kan je de finale hier bij ons live komen volgen. Vanaf 12 uur tot 6 uur 's avonds in onze tent. En er is van alles te doen. En er is ook, als je morgen erelid wordt of je maakt iemand erelid, dan kan het wel eens goed zijn dat je met die mooie prijs naar huis gaat. Namelijk een DAB Plus radio. Het is de moeite voor eens langs te komen. Als de volgende artiest, betreurde artiest, ja, ze is 596 plaatsen gestegen. Van 759 naar 163. Ik heb het natuurlijk over Margriet Hermans. Hier is ze met een vriend.

0: Margrietje, jawel. De volgende zijn de gewone top 100 uitgeduikeld. Jawel, geschreven door Lennart Nijg en op muziek van Boudewijn de Groot. Is eigenlijk een herdersliedje met een poëtische tekst. En op een gegeven moment zingen ze allebei een andere tekst. En het is niet gemakkelijk. Jawel, 119 plaatsen gedaald. Van 43 naar 162. Ik heb het over Lisbeth List en Ramses Shaffy met De Pastorale.
1: 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit is de beste week voor jouw radio.

Elisabeth List en Ramses Shafi. Nicole en Hugo hebben er ook een geweldige hit mee gehad. Ik geloof dat ze er nog zelfs een prijs mee hebben gewonnen. Ik weet het niet meer zeker, maar ik dacht het wel. 1000 liedjes gekozen door jullie, door de luisteraars. En in mooie banen geleid door onze Wilfried. Dat mogen we ook niet vergeten. En mensen, Wilfried heeft er heel veel tijd in gestoken voor dit allemaal zo goed mogelijk te krijgen. En morgen maken we er een echte Radio Minerva dag van. In onze feestend van 12 tot 6 uur 's avonds. Er zullen veel collega's zijn. Ik loop er ook rond. Monique loopt er ook rond. Dus ja, geen probleem. Ja, ik zeg het, door jullie gekozen. En ik kreeg er straks een telefoontje van, ja, jij hoort precies Elvis Presley niet graag. Jawel, ik hoor hem wel graag. Ik ben fan van zijn rustige liedjes. Hier is hij nog eens. 26 plaatsjes gedaald op 135 naar 161. Hier is Elvis Presley en In the Ghetto.

Het volgende is een traditioneel volkslied uit de VS. Oorspronkelijk had het liedje meer een bluegrass geluid. En werd het opgenomen door de Clarence Hisey en Gwen Stanley Foster in 1928 al. Maar het werd wereldbekend door The Animals. 45 plaatsen gedaald, van 115 naar 160. Hier zijn ze met The House of the Rising Sun.

0: Je kan onze lijst ook terugvinden op onze website, dames en heren, jawel. Je gaat naar www.radiominerva.be. Dan zie je een icoontje de 1000 van Minerva staan. Je klik je op, dan ga je naar de 1000 en je duidt aan 2026 en dan kan je heel de lijst mee volgen. En morgen, als je komt naar de tent, mag je gerust meezingen. Dit had er ook eentje kunnen zijn voor mee te zingen, maar dat kan je nu thuis doen. 13 plaatsen gestegen op 159. Hier is Fred Anvers in Antwerpen leeft.
1: Antwerpen leeft, Antwerpen lacht,

Antwerp leeft, filet d'envers. De volgende is wel uit de top 100 geduikeld. Jawel, komt van 60 en gaat naar 158. 98 plaatsjes gedaald. Het is de cover van Summer Wine, waar Guido Belcanto een Nederlandse tekst heeft opgeschreven. Hier is Guido Belcanto met Anne Perlet. Zijn toverdrank heeft niet meer gewerkt. Hier is hij, toverdrank.

0: Nu is er een versie van 7 minuten lang, maar die gaan we niet spelen. We gaan gewoon de gewone single versie spelen. De Moody Blues. Van 184 naar 157. Ze zijn 27 plaatsen gestegen. Met Night in White Satin.
1: 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.

Ons volgend liedje is een cover van het liedje Lonesome 7203 uit 1962. Ze hebben er een mooie Nederlandstalige liedje van gemaakt, maar door dat liedje moest er wel een Amsterdammer zijn telefoonnummer laten veranderen, omdat hij constant werd gebeld. Door fans natuurlijk van Wiltura. 148 plaatsen gestegen. Op 156 Wiltura met Draaiden 797204.

Waar is de tijd dat je nog moest draaien aan de telefoon? Nu is het gewoon wat drukken en je bent er. Dat kan ook. 03-219-1727. Het volgende is een Engelse cover van het Italiaanse liedje Il mio mondo van Umberto Bindis. 234 plaatsen gestegen van 389 naar 155. Hier is Cilla Black in You're My World, eentje uit 1964.

7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. I can see clearly now, the rain is gone. Dit is de beste week voor jouw radio. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.

0: 1000 favorieten.
1: Jawel, jullie 1000 die jullie gekozen hebben. De voorlaatste dag weer al, mensen leeft. Het gaat toch snel, hè? We zijn maandag begonnen, heeft Karin gestart. En subiet krijgen jullie niet één, maar twee presentatrices voor jullie prijs van één. Karin en Sarah, en aan de telefoon komt Elke. En gisteren was de hoogste nieuwe binnengekomen tussen 12 en 1. Op nummer 352, dat was Dana met All Kinds of Everything. En die mensen, twee mensen, zijn gelukkige winnaars en die krijgen morgen een hele mooie mand met alles van alles in van Radio Minerva. Het is de moeite voor eens mee te doen. Kom gerust morgen langs. Vanaf 12 uur zijn we hier aanwezig met heel veel presentators. Je kan ons zien, je kan meezingen, je kan meedoen. Rad van Fortuin, altijd prijs, altijd gewonnen. We staan er ook met merchandising. Kom eens af, vanaf 12 uur tot 6 uur. En dan weet je wie nummer 1 is. En als de volgende. Spijtig genoeg, 74 plaatsjes gedaald. Onze Eddy van Balder zal dat niet zo leuk vinden. Want hij had vroeger graag daar eens een crème lasje mee gaan eten, denk ik. Hier is Connie Froboes met Zwei kleine Italienen. Je hebt de groetjes van mij, Frankie en van Annie. En misschien tot morgen, of anders tot volgende week. Hier op 154, Connie Froboes, ook uit de top 100 gedaald.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen. Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: In Berchem in Antwerpen is een vrouw van 64 omgekomen bij een zware brand in een appartement. Dat bevestigt de politie. De brand ontstond op de tweede verdieping, zegt Kim Bastiaans van de politie.
4: Er zijn geen aanwijzingen richting kwaad opzet. Het gerechte klap zal nog ter plaatse komen om een onderzoek te voeren naar de oorzaak van de brand. Verder zijn één persoon zelfstandig naar buiten kunnen komen en ook de uitbater van een winkel heeft het pand zelf kunnen verlaten. Op dit ogenblik zijn beide appartementen tijdelijk niet bewoonbaar.
3: De brand is intussen geblust. In het noorden van Spanje zijn minstens 7 mensen gewond geraakt na hevige regenbuien. Zo'n 400 mensen werden geëvacueerd, onder meer van een parking en uit een nachtclub. Op sommige plaatsen viel tot 200 liter water per vierkante meter. Ook in de buurt van Valencia, in het oosten van Spanje, werden een 1000-tal mensen geëvacueerd. Daar veroorzaakte het stormweer een bosbrand. De brandweer probeert het vuur er nu te blussen. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de vierde en voorlaatste etappe in de Renui Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedunde groep. Hij haalde het voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt ook de nieuwe leider in het klassement. Morgen is de slotrit. Deze namiddag opklaringen en buien bij 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag bij 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
8: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
9: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
8: En wat kost deze schatting?
9: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
10: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci, Immobiep.
13: Aha. Minerva.
14: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
12: Welkom beste luisteraars, mijn naam is Sarah Kasseman en ik zal samen met Karin de volgende twee uurtjes onze top 1000 verder zetten. Ook snel een bedankwoordje aan Frankie en Annie voor de voorbije twee uurtjes en ook aan de man die zijn ziel in dit programma steekt. We hebben het natuurlijk over onze Wilfried. Deze drie nummers zijn uit onze top 1000 verdwenen.
0: Verdwenen uit de Radio Minerva top 1000. Just

0: Op het nummer 153 hoor je het nummer Living Doll van Cliff Richard and the Shadows. Deze stijgt zomaar 77 plaatsen in onze top 1000, dus van het nummer 230 naar 153.
1: Op 152 van onze top 1000 staat I'll Never Fall in Love Again. Het is een van zijn meest succesvolle nummers. Daarmee gezegd stijgt Tom Jones met 42 plaatsen in deze top 1000.

Jullie stemden het bekendste kleinkunstnummer van Antwerpse zanger Wannes van de Velde naar plaats 151. Het bezinkt de sfeer in het nachtleven van onze eigenste koekenstad en werd geschreven voor de soundtrack van de Belgische film Home Sweet Home uit 1973. We luisteren naar Wannes van de Velde, Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. Hij komt...

Dit was Wannes van der Velde met zijn Ik wil in deze nacht in de straten verdwalen. Hij komt van plaats 95 en stijgt naar, zakt naar 151. Petula Clark begon haar carrière op haar 9 jaar en is uitgegroeid tot een legendarische Britse zangeres. Daarnaast was ze ook actrice en componiste die met een carrière van meer dan 80 jaar behoort tot de meest succesvolle en langstlopende entertainers uit de muziekgeschiedenis. Ze stijgt met haar nummer Kiss Me Goodbye van 273 naar 150.

0: Lieve luisteraars, morgen is het de finale van de Top 1000. Kom gerust naar het Minerva Café om de ontknoping live mee te maken. Jullie kunnen eveneens kennis maken met de presentatoren. We gaan van start om 12 uur.
1: En deze man stond vorig jaar met zijn nummer Is This The Way To Amarillo op de 384ste plaats. Maar met een duwtje in de rug van jullie, beste luisteraars, schoot hij behoorlijk wat plaatsjes vooruit. Nu dus op 149, Tony Christie, Is This The Way To Amarillo.

Het nummer 148 behoort toe aan Anneke Kronlo. Zij klimt van de 182e plaats naar het nummer 148. Deze Nederlandse schone scoorde begin jaren 60 gigantische successen, waaronder 4 nummer 1 hits op rij. Dit waren onder andere Brandon Sands, Paradiso en Surabaya. Maar nu staat ze dus op 148 met Brandon Sands.

0: En we fietsen nu naar het nummer 147 en dit met een disco-dansnummer van Shirley Bassey met This Is My Life. Daarmee stijgt ze toch wel een 40 plaatsjes in onze top 1000.
1: Zeg Sarah, dit is toch jouw lievelingszangeres, hè?
0: Oh ja.
1: En waarom eigenlijk?
0: Oh, dat is er eigenlijk een beetje met de paplepel ingegeven. En luister nu eerlijk naar haar stem. Ze is soms zo prachtig, soms heel krachtig en dan weer heel emotioneel. Luister maar eens.

Op het nummer 146 vinden we Danny Vera met het nummer Rollercoaster, waarmee hij een grote doorbraak had in 2019. Danny Vera is vooral bekend geworden als een combinatie van muziek en televisie, want hij werd het bekende gezicht als gitarist bij Voetbal International. En zo werd hij een vertrouwd gezicht op de Nederlandse buis. In Vlaanderen daarentegen was hij als tv-gezicht minder bekend. We luisteren naar Rollercoaster.

0: sterker, net wat vrolijker en brengt een heerlijk gevoel. Geweldige presentatoren, fijne muziek en zoveel sfeer. Radio Minerva is één groot zomerfeest. Knap werk, mannetjes.
1: Waar we wel een beetje vrolijk van worden, en dat is mijn bescheiden mening, is bij de volgende stijger. Op het nummer 145 vinden we de Franse Alain Berrière met het nummer Elle était si jolie. Het is een enorm mooi nummer en werd dan ook niet voor niets gecoverd door verschillende artiesten in Frankrijk. Geniet van Elle était si jolie, gebracht door Alain Berrière.

0: Vergeet niet dat jullie morgen de finale van onze top 1000 hier live in onze Minerva-tent kunnen volgen. En dit van 12 tot 18 uur. Neem ook gerust even de tijd om een praatje te slagen met de aanwezige Minerva-teamleden tijdens dit moment. We luisteren nu naar de stem van Louis Neefs, een mooie stijger. Van de 222ste plaats naar 144. Vandaag en dit met zijn zondagmiddag Lilian.
1: Op een luie zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed. Mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

Opnieuw een mooie stijger voor Cliff Richard. Hij stijgt maar met 199 plaatsen naar het nummer 143 met zijn Congratulations. Een dikke proficiat voor deze vaste klant van Minerva en een dikke merci aan al wie voor dit nummer gestemd heeft.

Op de 142e plaats staat If I Only Had Time van John Rawls. Dit is een cover van het nummer Je n'aurai pas le temps van Michel Fugain. Geniet maar van John Rawls, If I Only Had Time.

Met het volgende nummer wonnen ze het Eurosongfestival in 1974. De titel Waterloo alludeert eigenlijk op iemand die zich na lange tijd overgeeft. Niet aan Napoleon Bonaparte, zoals in de Slag van Waterloo, dan wel aan de liefde. Hoe schoon kan het toch maar zijn? ABBA gestegen met 242 plaatsen. Op plaats 141 luisteren we nu naar Waterloo.

Gezakt van 68 naar 140 is deze Italiaans-Amerikaanse kroner Gennaro Luis Vitaliano, oftewel Jerry Vale. Hij werd vooral bekend met liefdesliedjes en Italiaanse klassiekers. We luisteren naar What's Wrong with My World.

We gaan stilletjes aan naar het nieuws van 5 uur. En doen dit in het gezelschap van nog zeer fijne Minerva-klanken. Tot zoiets!

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaan u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks aan de soep, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De cachou plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broek zijn riemen hebben ze door hoe ik.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
5: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter god er niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
7: 03-366-37-32.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 5 uur.
8: Goedemiddag. Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: In Berchem in Antwerpen is een vrouw van 64 omgekomen bij een zware brand in een appartement. Dat bevestigt de politie. De brand ontstond op de tweede verdieping, zegt Kim Bastiaans.
10: Er zijn geen aanwijzingen richting kwaad opzet. Het gerechte klap zal nog ter plaatse komen om een onderzoek te voeren naar de oorzaak van de brand. Verder zijn één persoon zelfstandig naar buiten kunnen komen en ook de uitbater van een winkel heeft het pand zelf kunnen verlaten. Op dit ogenblik zijn beide appartementen tijdelijk niet bewoonbaar.
9: De brand is intussen geblust. De twee verdachten van de schietpartij op een politiekantoor in Anderlecht zijn nog steeds spoorloos. Ze vluchten vannacht weg op een elektrische step. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie zal daarom nog strenger optreden, zegt woordvoerder Laurent Lacroix.
11: Momenteel gaan we ook intern eerst zien wat wij als bijstand kunnen vragen. En er valt inderdaad ook te spreken over extra steun door de federale politie. We zullen deze avond al nog verder doen met verdere acties. En in de komende weken, dagen en maanden. Dit was een rode lijn die ze overschreden hebben. En wij zullen ons ook niet laten doen.
9: Bij de schietpartij werd een oorlogswapen gebruikt. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, heeft gereageerd op het omstreden loon van zijn secretaresse. Somers ontkent dat hij iets onwettelijk heeft gedaan toen hij de politie vroeg om haar een hoger loon te geven. Hij reageert daarmee op een verhaal in De Morgen. Dat ontdekte dat Somers er zelf voor zorgde dat zijn secretaresse geen loon verloor als ze van de Vlaamse regering weer mee naar Mechelen kwam. De vrouw werkte officieel voor de politie, maar nam daar politiek verlof. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de vierde en voorlaatste etappe in de Rinui Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedunde groep. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt ook leider in het klassement.
12: Olaf ging aan, het was een sterke sprint van hem. Ik ben blij dat ik nog heel even van zijn slipstream heb kunnen profiteren. En dan ultieme job gedaan, het was heel nipt. Maar uiteindelijk win ik nipt en ja, dat is geslaagd.
9: Morgen eindigt de Rinui Tour. En op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Belgische volleyvrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. Het werd 3-2 tegen Spanje. Morgen spelen de Yellow Tigers al tegen Portugal. De top 4 van elke groep stoot door naar de achtste finales. Opklaringen en buien bij 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag bij 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
13: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
14: ja,
13: zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
14: Allee, kom, pak rap even voor te schuiven.
13: 0485-54-87-85.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
7: Aha. Minerva.
15: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
16: Welkom bij het volgende deel van onze Minerva Top 1000. Deze wordt met liefde en plezier gepresenteerd door mezelf in Karin. En bijgestaan door elk onze telefoniste. En natuurlijk zonder onze Wilfried valt onze Top 1000 op zijn gat. Deze drie nummers zijn uit onze Top 1000 verdwenen dit jaar.
2: Verdwenen uit de Radio Minerva.

Ritter Arthur Blankaart is de absolute keizer van het Vlaamse lied en een van de grootste iconen uit de Belgische muziekgeschiedenis. We hebben het uiteraard over onze eigenste, Wil Dura. Hij stijgt met wel liefst 76 plaatsen en komt zo op 139 in onze top 1000 met zijn Ik mis je zo. Alhoewel dit nummer voor zijn definitieve en blijvende doorbraak zorgde bij het grote publiek, verliest hij dit jaar aan populariteit en zakt André Hazes dit jaar naar de 138ste plaats met Een beetje verliefd.

Al Martino was een Amerikaans-Italiaanse zanger en acteur, vooral bekend om zijn warme, krachtige kroonerstem. Hij kreeg met het nummer Volare in de jaren 70 vooral in Europa veel succes. Daarom vliegen we in met van plaats, daarmee vliegen we dan van 274 naar plaats 137 van de top 1000. Sometimes the world is a valley of high.

En daar gaan we weer. Een flink stuk omhoog tegenover vorig jaar. Van nummer 396 naar 136. Een enorme sprong met maar liefst 260 plaatsen winst. Niet moeilijk, want de kracht van het lied zit vooral in de manier waarop Billy Paul het zingt. Bijna alsof hij het verhaal persoonlijk aan je vertelt. Hier is de onvergetelijke soulklassieker Me and Mrs. Jones van Billy Paul. Voor Sarah en mij, een van de meest sexy nummers aller tijden.

En dan gaan we even terug naar een prachtige klassieker uit 1973. Op plaats 135 staat Barbra Streisand. Zij bezingt de herinneringen aan een liefde die voorbij is, in een nummer dat inmiddels zelf een onvergeerlijke herinnering is geworden. Dit is The Way We Were van Barbra Streisand.

Op 134 vinden we Neil Diamond met zijn klassieker Sweet Caroline, een meezinger van formaat en misschien wel het meest populaire nummer van hem. Of het ieders goesting is, dat is wel een persoonlijke keuze. Maar kijk, een mooie stijging van hem van de 162e plaats naar 134. En lieve luisteraars, weten jullie dat Barbra Streisand en Neil Diamond klasgenoten waren? Ze zaten in New York samen op school en zongen in dezelfde schoolmusicals.

Helaas wat verlies voor dit Nederlandstalige nummer in deze top 1000. Een nummer waar we alleen maar respect voor kunnen hebben, omdat de meeste van ons toch wel met dezelfde melancholie terugkijken op hun jeugd. Van 121 gezakt naar 133 staat het mooie Testament van Boudewijn de Groot.

Blijkbaar zaten de goden hem ook mee, want ook voor Adamo noteren we een aantal plaatsen winst. Hij stijgt van het nummer 144 naar 132. Adamo schreef het nummer Inshallah naar aanleiding van de spanningen en conflicten in het Midden-Oosten. We luisteren dus naar Inshallah.

J'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher.

Het volgende is een echte klassieker van Paul Anka, maar dit jaar maken we wel een flinke daling mee. Vorig jaar stond hij nog op een prachtige 46e plaats en nu vinden we hem op nummer 131. Maar een mooie song blijft natuurlijk een mooie song. Hier is het warme romantische nummer Love Me Warm and Tender van Paul Anka.

Juventus scoorde ze met Nonoleta een wereldhit, een mooie prestatie. Helaas zakt ze met 37 plaatsen naar het nummer 130 in onze top 1000. We luisteren naar Gigi Cinquetti met Nonoleta.

En we gaan terug naar het jaar 1969, naar de hoogdagen van Creedence Clearwater Revival. Een vrolijk klinkende klassieker, maar luister goed naar de tekst, er hangt onheil in de lucht. Op plaats 129 vinden we Bad Moon Rising.

Ze eindigden voor Spanje op de tweede plaats in het Eurosongfestival van 1973. Hier staat Mocedades op de 128e plaats met het nummer Eres Tú.

0: Even een reactie van een van onze luisteraars, Dirk uit Harelbeke. Op vraag van jullie hoe jullie het doen met de top 1000, wel, wat ons betreft, super gezellige radio met prachtige muziek en presentatoren en medewerkers die dik hun best doen. Trouwens niet alleen nu, maar ook het ganse jaar door. Wij luisteren dagelijks naar jullie station. Toppie, doe zo verder alsjeblieft. Wel, Sarah, voor jou is het de eerste keer dat je de top 1000 hebt gepresenteerd. En hoe vond je het?
1: Ik vond het superzalig en leuk om te doen, zeker met jouw gezelschap, Karin. Maar ik ga wel eerlijk zeggen, het is mijn eerste keer en had er toch wel de nodige stressmomentjes voor nodig. En dan gaan we nu naar het laatste nummer. Wanneer gaan we de nummer 1 bekendmaken? Ja, dat zal dus pas binnen een 24-tal uurtjes zijn, hier live in onze Minerva-tent. En daarbij komen we bij de laatste plaats van vandaag voor wat betreft onze top 1000. Een forse stijger voor Engelbert Humperdinck. Hij eindigt dit jaar op het nummer 127 met zijn Quando, Quando, Quando.
0: En zo zit het erop voor ons, Sarah, Elke en Karin. Willen jullie weten hoe deze top 1000 verder afloopt en aftelt naar nummer 1, dan stem je morgen af om 8 uur. En vanaf 12 uur gaan we live verder in de tent. Blijf vooral luisteren naar Radio Minerva. Groetjes van Sarah, Elke en Karin.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgebroken en op een woning terechtgekomen. De woning brandde daardoor volledig af. Er vielen gelukkig geen gewonden. Het gaat om een zeer zeldzame situatie, zegt waarnemend burgemeester Bart Keimolen.
7: Bij Elia zeggen ze dat we die nooit meemaken. Het ongeluk wil nu dat die kabel natuurlijk net op een woning spontaan tot ontbranding komt. Hè. Die kabel die frequent gecontroleerd. Hier liggen frequent helikopters over om alles te controleren. En geld, op dit moment zijn ze eigenlijk nog wel echt aan het uitzoeken wat de oorzaak is. Hè.
6: Het beheerder Elia is bezig met de opruimwerken. De twee verdachten van de schietpartij op een politiekantoor in Anderlecht zijn nog steeds spoorloos. Ze vluchten vannacht weg op een elektrische step. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie zal daarom nog strenger optreden, zegt woordvoerder Laurent Lacroix.
8: Momenteel gaan we ook intern eerst zien wat wij als bijstand kunnen vragen. En er valt inderdaad ook te spreken over extra steun door de federale politie. We zullen deze avond al nog verder doen met verdere acties. En in de komende weken, dagen en maanden. Dit was een rode lijn die ze overschreden hebben. En wij zullen ons ook niet laten doen.
6: Bij de schietpartij werd een oorlogswapen gebruikt. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, heeft gereageerd op het omstreden loon van zijn secretaresse. Somers ontkent dat hij iets onwettelijk heeft gedaan toen hij de politie vroeg om haar een hoger loon te geven. Hij reageert daarmee op een verhaal in De Morgen. Dat ontdekte dat Somers er zelf voor zorgde dat zijn secretaresse geen loon verloor als ze van de Vlaamse regering weer mee naar Mechelen kwam. De vrouw werkte officieel voor de politie, maar nam daar politiek verlof. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de vierde en voorlaatste etappe in de Renewi Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedunde groep. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt ook leider in het klassement.
9: Olaf ging aan, het was een sterke sprint van hem. Ik ben blij dat ik nog heel even van zijn slipstream heb kunnen profiteren. En dan een ultieme job gedaan, het was heel nipt. Maar uiteindelijk win ik nipt en ja, dat is dat geslaagd.
6: Morgen eindigt de Renewi Tour. En Formule 1 dan. De Brit Lando Norris vertrekt morgen van op pole position voor de Grote Prijs van Nederland. Norris was sneller dan zijn landgenoot George Russell en de Italiaan Kimi Antonelli. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond klaart het op. Lokaal kan er nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij zo'n 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
10: Zeg, Josfien, zijn dat dan knieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Ora liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
15: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
14: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
16: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
15: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes worden van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodie van mazen, hè?
17: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
18: Aha, aha, aha. Minerva.
19: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Wat een entree was dit met All of You van Frank Stallone. Goedenavond en welkom hier in de Krone Club met Rudy van Brussel. En ja, vandaag ben ik er niet. Deze opname, beter gezegd, is ingeblikt, want ik ben jarig vandaag. En dan ga ik een beetje een feestje opbouwen, zoals ze zeggen. Maar niettemin, de muziek, die is er hier in de Krone Club. En we gaan verder met Mae West, A Guy What It Takes His Time. En we gaan ons tijd nemen om muziek te gaan spelen. Goedenavond.
1: This is Rudy's Crooner Club.

This guy takes his time. En dat ben ik. Ik ga zeker mijn tijd nemen om muziek te maken. Hier op Radio Minerva tot en met 8 uur. We zijn toe aan onze eerste van de Kroner Pack. En daar starten we toch alleszins mee met Dean Martin, A Place in the Shade.

nummers achter elkaar kregen jullie te horen. De eerste van de Crooner Packet met Dean Martin, A Place in the Shade. En dan Diana Washington, The New Blue Top Blues. De tweede van de Crooner Pack, die komt er nu aan samen met Sammy Davis Jr. met Chloe.

De crew in der Pack volgt goed op elkaar op. Onder andere deze van Sammy Davis Jr. Maar de volgende staat er ook al klaar voor met Frank Sinatra met Blue Skies.

derde van de Kroonerpeck. Dus we hebben dan nog eentje te gaan en dan heb ik het over met Dusk. Maar dat is een beetje voor later. We gaan voort met Lilian Foley met Fever.

0: Dat zijn we allemaal eens geweest. Young and Foolish van Jenny Smith. En daarvoor hadden we Lillian Foley met Fever.
1: It's the wrong time and the wrong place. Though your face

0: swingen doen we zeker deze avond. Onder andere deze van John Barrowman. It's alright with me. We zijn toe aan de laatste van de Kroonerpack. En dat doen we samen met Matt Dusk met A Miracle. Momenteel heeft hij het heel druk met de opnames. Maar binnenkort, waarschijnlijk in september of oktober, heeft hij beloofd om een interview te doen. Hier is hij dan.
1: Hey, it's Matt Dusk. And you're listening to the one and only De Kroener Club with Rudy Van Brussel.

0: A Miracle in You. Dat was Matt Dusk. We gaan een beetje terug in de tijd met Joe Stafford. En dat met deze geweldig nummer. Oh, Look at Me Now.
1: This is Rudy's Crooner Club.

heb je kunnen inbeelden als Rod Stewart in de jaren 70 of 80 zou zeggen, ja, ik ga in de jaren 2020 bijvoorbeeld crooners maken, dan zou je zeggen, nee, dat is helemaal verkeerd. Maar deze was wel een geslaagde. En daarvoor hadden we Fred Astaire met Beginners Luck uit de film Shall We Dance.

0: afraid Masquerade is over. Frank Sinatra Jr. Ja, niet Frank Sinatra zelf, maar wel de zoon. Die heeft ook heel wat plaatjes gemaakt. Niet zo succesvol als zijn vader, maar toch heel mooie nummers gemaakt. We gaan verder met Gladys Knight met Since I Fell For You.
1: Kaas en wijn, dat is op zaterdag heel fijn. En dan de Kroenerclub op Radio Minerva. When you

Heel mooi dat einde met die saxofoon van Gladys Knight, Since I Fell For You. Ons volgende is eentje van Della Reese, The Lady is a Tramp.

En zo gaan we maar door. We naderen stil aan het einde van het eerste deel van de Kroneclub. En dat gaan we samen eindigen met Jane Morgan, Goodbye. Het is zeker geen goodbye, maar wel tot na het tijd zijn van 7 uur. Na reclame en het nieuws uiteraard. Tot zo meteen.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: In Sint-Pietersleeuwen in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgebroken en op een woning terechtgekomen. De woning brandde daardoor volledig af. Er vielen gelukkig geen gewonden. Het gaat om een zeer zeldzame situatie, zegt de waarnemend burgemeester Bart Keimolen.
6: Bij Elia zeggen ze dat quasi nooit meemaken. Het ongeluk wil niet dat die kabel natuurlijk net op een woning spontaan tot ontbranding komt, hè. Die kabel die frequentie controleert, hier liggen frequent helikopters over om alles te controleren. En ja, op dit moment zijn ze eigenlijk nog wel echt aan het uitzoeken wat de oorzaak is, hè.
5: Netbeheerder Elia is bezig met de opruimwerken. De twee verdachten van de schietpartij op een politiekantoor in Anderlecht zijn nog steeds spoorloos. Ze vluchten vannacht weg op een elektrische step. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie zal daarom nog strenger optreden, zegt woordvoerder Laurent Lacroix.
7: Momenteel gaan we ook intern eerst zien wat wij als bijstand kunnen vragen. En er valt inderdaad ook te spreken over extra steun door de federale politie. We zullen deze avond al nog verder doen met verdere acties. En in de komende weken, dagen en maanden. Dit was een rode lijn die ze overschreden hebben. En wij zullen ons ook niet laten doen.
5: Bij de schietpartij werd een oorlogswapen gebruikt. Niemand raakte gewond. In het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen omgekomen bij een zware botsing na een politieachtervolging. Onder hen ook 2 agenten, dat bevestigt de politie. Het ongeval gebeurde vanochtend. Een politiewagen reed frontaal op een auto die spookreed op de snelweg. Die auto werd ook al achtervolgd door een andere politiewagen. Niemand overleefde de botsing. Er loopt een onderzoek naar wat er precies is gebeurd en waarom de auto achtervolgd werd. Sport in ons voetbal heeft Zultewaardigem makkelijk gewonnen van SK Beveren. Het werd 4-0. Zulte scoorde 2 keer voor de rust en 2 keer erna. In de stand springen ze voorlopig naar de leiding in het klassement. Beveren staat gedeeld 8e. En dan nog Formule 1. De Brit Lando Norris vertrekt morgen van op pole position voor de Grote Prijs van Nederland. Norris was sneller dan zijn landgenoot George Russell en de Italiaan Kimi Antonelli. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond klaart het op. Lokaal kan er wel nog een bui vallen. Vannacht koelt het dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij zo'n 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
8: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: We zijn alvast gestart met Mr. Blue Eyes en Frank Sinatra met I Get a Kick Out of You. Goedenavond en welkom terug in de Kroene Club in het tweede deel. En uiteraard tot 8 uur gaan we zeer mooie muziek toch proberen te verzorgen aan jullie. We gaan verder met Treintje Oosterhuis met Another Saturday Night. En wat het zeker is, het is zaterdagavond, maar nog geen nacht, maar dat komt wel. Goedenavond.
1: This is Rudy's Kroener Club.

zou ze beter zeggen. Another Saturday evening. Avond, beter gezegd. Om mooie muziek van de Groene Club te beluisteren. Dit was Treintje Oosterhuis. We gaan rustig een nummer spelen. En dat is eentje van, eigenlijk twee artiesten die ik heel graag heb. Het gaat over Shirley Bassey. En dan ook een acteur die probeert zo wat mee te zingen. Ik heb het hier dan over Alain Delon met Todd Aring You.

0: We kennen deze nummer vooral van Barry White. You're the first, the last, my everything. Maar dat was een nummer van Peter Grant. En daarvoor hadden we Shirley Bassey en Alain Delon. Thought I Ring You. Met Dusk, dat is onze volgende. En ik had het al in het vorig uurtje gezegd. Dat hij volledig niet stilstaat. Want dit is weer al nieuw. Alweer een nieuw nummer, beter gezegd van hem, met Memenizer.
1: Hey, it's Matt Dusk, and you're listening to the one and only De Crooner Club with Rudy Van Brussel.

dat hij een drukke agenda heeft, dat weten we al. Maar dat hij ook momenteel geen covers maakt, alleen maar nieuwe nummers.

0: De Massive Big Band mix met Happy Together. En dat zijn we ook als we muziek mogen maken en jullie gelukkig ook mogen maken. We gaan verder met George Hearn met I Am What I Am.
1: I am what I am. I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook.

social@radiominerva.be. En daar kan je al jouw reacties kwijt. Natuurlijk, deze uitzending is ingeblikt vanwege mijn verjaardag. Dus ik ben nu ergens aan het vieren. Maar de muziek die gaat verder. En deze is eentje van Maurice Dean. You Will Be My Music.

0: voor mij zal het zeker geen thee worden vanavond. Misschien een glaasje bubbels of een glaasje rosé. We gaan verder met Fred Astaire met Putting Under It.
1: Hey, it's Matt Dusk and you're listening to the one and only Radio Minerva.

0: Thank you, Mr. Wishing Well van Nat King Cole. We gaan nu naar mijn favoriete zangeres en dan weten jullie automatisch dat dit Barbra Streisand is. Maar deze keer is ze samen met Paul McCartney met Valentine. Hello, Barbara.
1: Hello.

een prachtig nummer van Barbra Streisand samen met Paul McCartney. In the Moonlight, in the Chapel, in the Moonlight is beter gezegd. Dit is Kitty Allen.

dat was al even geleden dat ik haar gehoord had op de radio. Kitty Allen met In the Chapel in the Moonlight. We naderen stil aan het einde van het tweede deel van de Groene Club. En ja, dan hoort er nog maar een paar nummers. Maar volgende week zijn we terug volledig present bij. We eindigen onder andere met de Jonah Jones Quartet met No Moon at All. Goedenavond en graag tot volgende week.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op het WK Hockey hebben onze hockeyvrouwen hun eerste wedstrijd in de tweede ronde gewonnen. Het werd 1-3 tegen Duitsland. De Red Panthers komen zo voorlopig aan de leiding van hun groep. Je hoort doelpuntenmaakster Delphine Marje.
3: Heel mooi om als eerste knock-out-fase, zal ik zo zeggen, met een winst in handen te nemen. Dus ik denk dat het heel mooi is. We mogen er heel fier op zijn. Ik denk dat we gewoon sowieso de volgende wedstrijd ook moeten winnen. Dus ik denk dat we gewoon naar onszelf moeten kijken. We hebben nu al gewonnen, dus ik denk dat dat een mooie stap is naar de volgende wedstrijd.
2: Argentinië speelt straks nog tegen Spanje. Enkel de eerste twee ploegen stoten door naar de volgende ronde. De Sloveen Tadej Pogačar heeft meteen de openingsrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Pogačar was de snelste over een tijdrit van 9,4 kilometer. De Brit Ethan Hayter werd tweede op amper 900ste van een seconde. De Brit Joshua Darling, die vorige week zijn broer verloor bij een ongeluk in de wielerronde van Portugal, werd derde. Wout van Aert werd achtste op 9 seconden. In ons voetbal heeft Zulte Waregem makkelijk gewonnen van SK Beveren. Het werd 4-0. Zulte scoorde twee keer voor de rust en twee keer erna. In de stand springen ze voorlopig naar de leiding in het klassement. Beveren staat gedeeld achtste. En in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen omgekomen bij een zware botsing na een politieachtervolging. Onder hen ook 2 agenten, dat bevestigt de politie. Het ongeval gebeurde vanochtend. Een politiewagen reed frontaal op een auto die spookreed op de snelweg. Die auto werd ook al achtervolgd door een andere politiewagen. Niemand overleefde de botsing. Er loopt een onderzoek naar wat er precies is gebeurd en waarom de auto achtervolgd werd. Vanavond klaart het op, lokaal kan er wel nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
4: Get ready for another Popcorn City.
5: Your weekly dose of popcorn oldies.
6: I keep on knocking on wood.
7: Dit is Popcorn City.
8: Het programma voor de echte popcornliefhebber.
4: Popcorn City, the number one.

Twee minuutjes vurige vocalen met Hey Hey Lover van Debbie Doveel uit 1962. Een nummer dat geschreven werd door de legendarische Van McCoy. Je weet wel, de man van de hustle en de shuffle. En shuffelen, dat gaan we vanavond zeker doen, want ik ga een 20-tal popcorn en soul oldies door elkaar gooien.

Pure rockabilly-energie met You and I Are in the Same Mood van Chuck Bowers uit 1958. Doc Pomus en More Human schreven net ervoor zowat alle hits voor Gene McDaniels, dus ook It's a Lonely Town, en je kon maar beter een doosje Kleenex meebrengen, want Helen Shapiro zat in 1963 te blijten omdat haar lover op haar hart getrapt had. When you hurt me, I cry. En als Helen huilde, jankte de hele wereld mee.

Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Bonnie Pointer tilde ons naar hogere sferen met Heaven Must Have Sent You uit 1978. Ontploffende disco-energie met een ontzettend hoog soulgehalte en een nummer dat blijft scoren op de popcorn-dansavonden. Vraag dat maar eens aan Danny van Tichelen. Major Lance was op de stottertour en humde de plaat en de dansvloeren vol met de nummer dat geschreven werd door Curtis Mayfield van The Impressions, die altijd goed was voor een gigantische hit. En Jackie Ross, die zong aan het begin van ons soulblokje de longen uit haar lijf met het onverwoestbare Selfish One. Ze hield er een wereldhit aan over en wij een heerlijke soulklassiek.

Jazzgitarist Bernie Kessel liet in 1954 horen hoe het moest met You Came a Long Way From St. Louis. En net ervoor zat een plaat met de diepe stem van Scott Garrett die het groots aanpakte met het dramatische The Day I Die uit 1963. De man ging niet echt dood, maar het leek er wel op. Luddevudde in de hoogste versnelling. We begonnen het rijtje van drie met Donna Sia en Misery uit 1958. Man, man, man, miserie, miserie, miserie.

De avond stond ineens op scherp met Didi Sharp en The Night uit 1962. Haar stem was ijzersterk en stilzitten was formeel verboden. Stilzitten kon ook niet op de verborgen parel van Lacey Jones, die in 62 een hitje scoorde met Two Time Loser. En Jimmy Justice sloeg ook toe in 62 met When My Little Girl Is Smiling. Het nummer kwam van de schrijftafel van het duo Gary Goffin en Carole King.

kiss like yours could open the doors to heaven.

vroeg, wij draaiden en meestal zijn het dan pareltjes. Tommy Tate eiste in 1966 zijn beloning op met een Lover's Reward. Gospelpassie ontmoet Southern Soul, zeg maar. Randy Lee spoelde de tijd terug met Young Days uit 1963, een plaat waarin de zanger herinneringen ophaalde aan de tijd dat zijn haar nog stevig in de vetkuifshell zat. Vrolijke tienersound die je huiskamer op zaterdagavond in een dansstempel verandert. En de eerste in het verzoekblokje was ook de mooiste.

Het was een plaat van de meest fluweelzachte bariton ter wereld, Brooke Benton, met het niet zo vaak gedraaide en sterk ondergewaardeerde Only a Girl Like You. Als Brooke zingt, smelt de Noordpool.

We waren er helemaal ondersteboven van, want zo gaat dat met Australiërs. Lonnie Lee zong in 1960 De Sterren van de Hemel met Starlight, Starbright, niets te maken met Maureen Evans of Linda Scott. Met de talenknobbel hadden we deze keer Italiaanse passie in de tent met Betty Curtis en Questa Sera, Foglio Viveri uit 1964, vrij vertaald Vanavond wil ik leven. Live fast, dance hard zou ik zeggen. En helemaal aan het begin van het drieluik zweefde Jackie Linton op grote hoogte met High in the Misty Sky. Mistig of niet, Jackie was nummer 19 uit onze lijst, de voorlaatste dus. De laatste is voor de Southern Gentleman Sonny James met My Heart and the Pine uit 1956. Zometeen na 9 uur ben ik er nog met een uurtje van Dijkcollectie en daarna is er de gouden jeugddoos van Mark Kuitenhoven in Jukebox Gold. Ik hoop dat je het popcornuurtje vandaag fijn vond en je kan ons bereiken met commentaren en verzoekjes op popcorncity@telenet.be.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op het WK Hockey hebben onze hockeyvrouwen hun eerste wedstrijd in de tweede ronde gewonnen. Het werd 1-3 tegen Duitsland. De Red Panthers komen zo voorlopig aan de leiding van hun groep. Je hoort Michel Struik.
3: Ik denk dat we super trots mogen zijn op hoe we de match hebben gespeeld. Echt de rust kunnen behouden. Het is niet simpel om 1-0 voor te staan. Je zag dat even de tweede helft even slap begonnen, maar dan direct kunnen rechtzetten. Dus super trots op ons.
2: Argentinië speelt straks nog tegen Spanje in dezelfde groep. Enkel de eerste twee ploegen stoten door naar de volgende ronde. De Sloveen Tadej Pogačar heeft meteen de openingsrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Pogačar was de snelste over een tijdrit van 9,4 kilometer. De Brit Ethan Hayter werd tweede op amper 900ste van een seconde. De Brit Joshua Darling, die vorige week zijn broer verloor bij een ongeluk in de wielerronde van Portugal, werd derde. Wout van Aert werd achtste op 9 seconden.
4: Ik ben er mee tevreden. Ik moet er ook gewoon mee tevreden zijn. Ik denk, ik heb alles gegeven. Ah, ik weet al zeker dat ik de tijd die ik mis een beetje in de bochten misschien wel liggen. Dat ik toch een klein beetje minder risico inbouwde. Maar de benen waren goed, dus ik ben hier mee tevreden.
2: In ons voetbal heeft Charleroi met 2-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Charleroi pakt zo zijn derde competitiezege op rij en is ongeslagen. Het staat ook alleen aan de leiding. Mechelen pakt amper 1 op 9 en staat 14e. Eerder won Zulte Waregem makkelijk van SK Beveren, het werd 4-0. Zulte staat tweede, Beveren is gedeeld 8e. En vanaf 8 september voert Canada importheffingen in op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit de VS van 50%. Dat heeft de Canadese premier Mark Carney laten weten. Volgens Carney gaat het om een gerichte reactie om de Canadese industrie te beschermen en te verdedigen. Eerder draaiden gesprekken tussen de VS en Canada over de importtaxen op niks uit. De VS kondigde daarom al importheffingen van 50% aan op Canadese goederen. Vanavond klaart het op. Lokaal kan er wel nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog met nog zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
5: Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

Eleanor Day stuurde ons zojuist de hemel in met Undercover Angel uit 1977. Het enige nadeel van zo'n Undercover Angel is dat als ze in de rij is, meteen je hele slaapkamer vol met veren ligt. Een prachtige plaat om een aflevering van de Van Dijk-collectie mee te beginnen. Een lekker disco-popmomentje uit de gouden 70s en de toon is gezet voor een uurtje vergeten hits en meer.

Een plaat met schaafwonden wat mij betreft, want ik heb het nooit gekunnen. Benny en zijn makkertjes de Copains rolden vrolijk uit je radio met Skateboard uit 1978. Totaal vergeten anno 2026, maar niet door ons. Een jaar eerder was het bij de beesten af, want Ronnie had grote beer Willem Duin meegebracht. Je weet wel, de harige van het duo Mountain McNeil. En als ze in die tijd een diepe stem nodig hadden in een plaat, dan konden ze kiezen tussen Big Mouth of Ron Brandsteder. En die laatste had zijn zegje al gehad in Dr. Bernard met Bonnie Sinclair. Dus was het nu de beurt aan Willem met de grote bek. Wat een uitleg moet een platenprater uit zijn duim zuigen. Gewoon om te zeggen dat we daar net Ronnie en de Big Bear draaiden met Big Bear Bum.

Gelukkig ben ik al meer dan 20 jaar gestopt met roken. Dat scheelt in plafonds afwassen. En van de liefde heb ik ook geen last meer. Liefde is als een sigaret. En Benny Nijman met net ervoor een echte onvervalste crooner die geen snufjes nodig had om een hit uit zijn keel te persen. Jerry Vale, beter dan Jerry Weinig en Eternally uit 1953.

0: Roland V. trok het nodige drama open met Monia uit 1967. Hij zong het zo intens dat de ramen er hier spreekwoordelijk uitvlogen. De ultieme tranentrekker op zaterdagavond, want je hoorde het hartzeer zo uit je radio druipen. Net ervoor was het discotijd en Tina Charles vlamde voorbij met haar anderhalve meter, maar met een stem alsof ze een basketbalspeelster was in I Love to Love uit 76.
1: Minerva, aha, aha. It's a good time.
2: Rock and roll oldies. Bamboo!

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier. Met wat doe

Een plaat die nu meer dan 50 jaar later nog altijd aan de kleinsten in school wordt aangeleerd. En ik heb ze nog in de hitparade geweten toen ik een jaar of 10 was. De vogel van Tim Visterin, één gevederde vriend op een dakpan en heel Vlaanderen en Nederland zongen opgetogen mee. Die bewuste dakpan werd er wel eerst afgeblazen door Tom Jones met Bamalama Bamaloo, een cover van Little Richard. En laten we eerlijk zijn, The Voice from Wales deed het stukken beter.

Daryl Hall en John Oates waren dat en de plaat ging eigenlijk over de verwende ex-vriend van Daryl's vriendin. Maar omdat Rich Guy voor geen meter klonk, gaf hij de man een gratis geslachtsoperatie en werd het Your Rich Girl. Ook Trinity was van de partij met 002-345-709, that's my number uit 1976. Maar dat telefoonnummer is ondertussen buiten gebruik en vervangen door een gsm.

The Sweepers en Harlem Song uit 1973. Een Franse studioformatie die bestond uit een team van muzikanten, componisten en een producer. Een typische studio-act dus. Net ervoor zat wel een echte groep, de Sutherland Brothers & Quiver met The Arms of Mary uit 1976. De broertjes Sutherland speelden het nummer zo relaxed dat de studiotechniekers na afloop van de opname waarschijnlijk wakker gemaakt moesten worden.

De heupen gingen helemaal los op de tonen van Remo van het Groene Woud en de Cha-Cha-Cha uit 1981. En Stevie Wonder die knalde in 1965 de hitparade binnen met Uptight, Everything is Alright. Hij was pas 15 toen hij de plaat opnam. De meeste tieners kunnen op die leeftijd amper hun eigen sokken vinden, maar Stevie zette toen al de hele Motown-fabriek op zijn kop.

sommige willen, anderen willen dan weer niet. En dan krijg je een lap tegen je kaak. Some Girls van Racy, de opvolger van Lay Your Love on Me uit 79. En een plaat uit de hitfabriek van Nicky Chin en Mike Chapman. Het is tijd om de pijp aan Maarten te geven, maar ik geef de pijp liever aan Mark Uitenhoven. Die is er na 10 uur met Jukebox Gold. Maak er nog een mooie zaterdagavond van en graag tot woensdag.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: 1 op de 5 moeders van een premature baby ontwikkelen een posttraumatische stressstoornis. Bij vaders is dat 1 op de 10. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven. Bij zo'n vroeggeboorte staan ouders vaak machteloos, zegt psycholoog Bieke Bolle van het UZ Leuven.
3: Ouders zijn vaak wel gedesoriënteerd en tijd en ruimte voelen zich vaak ook wel bevreemd. Soms hebben ze het gevoel van, dit is mijn kindje niet. Bijvoorbeeld van bepaalde moeilijke momenten dat ze herbelevingen aan hebben. Dat kan zijn in de vorm van nachtmerries. Dat kan zijn dat ook overdag hun plots overvalt.
2: Onderzoekers pleiten er daarom voor dat ouders van een premature baby standaard psychologische bijstand krijgen. Vanaf 8 september voert Canada importheffingen in op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit de VS van 50%. Dat heeft de Canadese premier Mark Carney laten weten. Volgens Carney gaat het om een gerichte reactie om de Canadese industrie te beschermen en te verdedigen. Eerder draaiden gesprekken tussen de VS en Canada over de importtaxen op niks uit. De VS kondigde daarom al importheffingen van 50% aan op Canadese goederen. Op het WK Hockey hebben onze hockeyvrouwen een goede zaak gedaan om zich te kwalificeren voor de halve finale. De Red Panthers wonnen met 1-3 van Duitsland. Maandagavond spelen ze tegen Argentinië voor een plek in de halve finale. Speelster Judith van der Meijeren blikt vooruit.
4: Zeker na de wedstrijd hebben we gezegd, we gaan al ons vol focussen op de wedstrijd tegen Argentinië. We zitten in een ideale positie om nog de groep te winnen. En om dan een halve finale voor eigen huis te spelen, dat zou fantastisch zijn. Maar het is nummer 2 van de wereld, heel veel kwaliteit. Dus daar gaan we zeker op ons best moeten zijn.
2: Geen eerste rode trui voor Wout van Aert na de openingsrit in de Ronde van Spanje. Van Aert werd 8e in de tijdrit op 9 seconden van winnaar Pogacar.
5: Ik ben er mee tevreden. Ik moet er ook gewoon mee tevreden zijn. Ik denk, ik heb alles gegeven. Maar ik weet al zeker dat ik de tijd die ik mis, een beetje in de bochten misschien wel liggen, dat ik toch een klein beetje minder risico inbouwde. Maar de benen waren goed, dus ik ben hier mee tevreden.
2: Als Van Aert morgen de etappe wint of bonificatieseconden neemt, kan hij wel de leiderstrui van Pogacar overnemen. En in ons voetbal heeft Charleroi met 2-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Charleroi pakt zo zijn 3e competitiezege op rij en is ongeslagen. Het staat ook alleen aan de leiding. Mechelen pakt amper 1-9 en staat 14e. Eerder won Zulte Waregem makkelijk van SK Beveren. Het werd 4-0. Zulte staat 2e. Beveren is gedeeld 8e. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij zo'n 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
6: Een hele zomer lang de grootste hits uit 2 jaar Jukebox Gold.

bestaat 2 jaar en dat vieren we met een extra live-uitzending op zaterdag 29 augustus tussen 10 en middernacht op uw radio Minerva.

Shoebox Gold bestaat 2 jaar en dat vieren we met een extra live-uitzending op zaterdag 29 augustus tussen 10 en middernacht op uw radio Minerva.

einde van het eerste deel van deze Jukebox Gold zomerspecial. Maar blijf ook na 11 uur bij ons voor het tweede deel van Jukebox Gold.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Spektakel in ons voetbal. Antwerpen en Racing Genk speelden 4-4 gelijk na een knotsgekke wedstrijd. Antwerpen stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter, maar zorgde dankzij 3 doelpunten in de laatste 10 minuten toch nog voor een gelijkspel. Antwerpen blijft zo ongeslagen in de competitie en pakt 7 op 9. Het staat gedeeld tweede, Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is dan weer de leider in onze competitie. Het pakt 9 op 9 na een 2-0 overwinning tegen KV Mechelen. Mechelen staat 14e. 1 op de 5 moeders van een premature baby ontwikkelen een posttraumatische stressstoornis. Bij vaders is dat 1 op de 10. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven. Bij zo'n vroeggeboorte staan ouders vaak machteloos, zegt psycholoog Bieke Bolle van het UZ Leuven.
3: Ouders zijn vaak wel gedesoriënteerd en tijd en ruimte voelen zich vaak ook wel bevreemd. Soms hebben ze het gevoel van, dit is mijn kindje niet. Bijvoorbeeld van bepaalde moeilijke momenten dat ze herbelevingen aan hebben. Dat kan zijn in de vorm van nachtmerries. Dat kan zijn dat ook overdag hun plots overvalt.
2: Onderzoekers pleiten er daarom voor dat ouders van een premature baby standaard psychologische bijstand krijgen. En in Noord-Macedonië zijn minstens 5 mensen gestorven door het Westnijlvirus. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten daar bekendgemaakt. In totaal werden in de afgelopen weken ook al minstens 43 besmettingen vastgesteld. Het virus wordt door muggen overgedragen op paarden en mensen. De noodtoestand is er ook van kracht. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
4: Een hele zomer lang de grootste hits uit 2 jaar. Jukebox Gold.

School bestaat 2 jaar en dat vieren we met een extra live-uitzending op zaterdag 29 augustus tussen 10 en middernacht op uw radio Minerva.

Jukebox Gold bestaat 2 jaar en dat vieren we met een extra live uitzending op zaterdag 29 augustus tussen 10 en middernacht op uw radio Minerva.

Just we two. Adds up to I love you, and you love me.

0: Jukebox Gold bestaat 2 jaar en dat vieren we met een extra live-uitzending op zaterdag 29 augustus tussen 10 en middernacht op uw radio Minerva.
1: Tot volgende week en slaap zacht.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Spektakel in ons voetbal. Antwerpen Racing Genk speelde 4-4 gelijk na een knotsgekke wedstrijd. Antwerp stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter, maar zorgde dankzij 3 doelpunten in de laatste 10 minuten toch nog voor een gelijkspel. Antwerpen blijft zo ongeslagen in de competitie en pakt 7 op 9. Het staat gedeeld tweede, Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is dan weer de leider in onze competitie. Dat pakt 9 op 9 na een 2-0 overwinning tegen KV Mechelen. Mechelen staat 14e. Russisch president Poetin dreigt met nog meer aanvallen op Oekraïne. Dat heeft hij gezegd in een interview. Volgens Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend na de luchtaanvallen op Russische economische doelen de afgelopen weken. Poetin dreigt daarom met extra aanvallen op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Eerder vandaag vielen 14 doden en meer dan 120 gewonden bij een Russische aanval op een winkelcentrum. In Beveren, Kruibeek en Zwijndrecht in Oost-Vlaanderen zijn verschillende mensen gewond geraakt na een vechtpartij. Een man van 27 werd ook opgepakt, dat zegt het parket. Vrijdagavond kregen verschillende buren ruzie waarop die uit de hand liep. 3 personen werden uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. De man werd intussen vrijgelaten onder voorwaarden. En onze landgenoot Karel Sabbe heeft het wereldrecord op de Hexatrek verbeterd. Dat is een tocht van ruim 3000 kilometer doorheen verschillende bergketens. In totaal telt de tocht zo'n 140.000 hoogtemeters. Sabbe finishte na 33 dagen. Dat is straf, want in het begin werd hij zelfs even in het ziekenhuis opgenomen. Het vorige record stond op 42 dagen. Vannacht opklaringen, het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij 23 graden. Woensdag gaat het regenen.